nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
3: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schoot.

schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolade. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En we hopen

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde

Schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.

0: Femke Jeltsema.
1: En dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 27e juli. Wat fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. Overigens staan alle onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. U hebt waarschijnlijk wel vernomen dat er afgelopen weekend ook een heel artikel stond in de Stentor over hoe het toch kan dat we nog steeds niet op tv zijn te zien en op nog veel meer zenders dan op dit moment. Mijn grote steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Nina Bruva, violiste van het Nix Ensemble, gaat uit de doeken doen wat we kunnen verwachten van nachtmuziek dat ze gaan uitvoeren in het kader van Muziekzomer Gelderland. En Peter van Alphen van de Small Instrument Society gaat de bezoekers van de muziektent optredens in het Oranjepark enthousiast maken voor hun optreden om 14:00 aanstaande zondag de 2 augustus. En het volgende nummer dat klaarstaat is van ABBA, Gimme Gimme Gimme.

De boswachters van Gelderse Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Dellen. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar en geen honden toegestaan. Meer informatie en online reserveren bij www.glk.nl/excursies. We gaan nu naar Elvis Presley met Suspicious Minds.

0: Muziekzomer Gelderland van 24 juli tot en met 8 augustus. Het zomerfestival met toptalent op de mooiste locaties. En Nina Broeva, violiste van het Nix Ensemble, gaat ons vertellen wat we kunnen verwachten van nachtmuziek. Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Ja, het is heel bijzonder, nachtmuziek. Ik heb er al wat over gelezen, maar fijn als je de luisteraars wilt vertellen wat jullie gaan doen.
1: Ja, zeker. Met het ensemble, dat bestaat uit 6 mensen en zangeres Levi Pletting, zullen we een best wel bijzonder concert verzorgen. Het programma gaat voornamelijk over muziek die gaat over de nacht, maar alle stukken zijn ook gebaseerd op bestaande gedichten. En met lichtartiest Teus van der Stelt zal het een heel speciaal concert worden, want hij zal alles tot leven brengen met licht.
0: Oké. Dus en jullie hebben dan de zangeres erbij die dan de liederen vertolkt?
1: Ja, ze zal de liederen zingen, maar ook de gedichten voordragen. Zodat het publiek echt weet waar het precies over zal gaan.
0: En het zijn verhalen, hè, die jullie eigenlijk in jullie muziek gaan vertellen ook.
1: Ja, het zijn verschillende verhalen. Bijvoorbeeld het hoofdstuk is van Schoenberg. En dat gedicht gaat over een man en een vrouw die in een bos wandelen. En dan vertelt de vrouw dat ze zwanger is van een andere man. En daar gaat het stuk dus over en het is heel erg speciaal natuurlijk. En hoe Teus dat dan zal vertolken met licht is ook heel erg. Dan heb je het gevoel alsof je er echt bij bent.
0: Ja. Ja. En dan als je dan inderdaad, want de meeste optredens van jullie vinden inderdaad 's avonds plaats. En dan heb je natuurlijk met die lichteffecten, dat is dan ook prachtig. Maar er is ook op een bepaald moment eentje in de middag in Vorden.
1: Ja, precies. Ja, er is een concert om 3 uur 's middags. Dat is 5 augustus in Vorden. En daar zal natuurlijk de lichtartiest niet bij zijn. Want dat is een beetje onmogelijk om midden op de dag dat te laten zien. Ja. Maar in de avondconcerten zal hij er wel bij zijn, ja.
0: Ja, want wel heel fijn dat jullie dit een aantal keren kunnen doen. Misschien wil je even vertellen waar jullie wanneer spelen.
1: Ja, 4 augustus spelen we in Nunspeet. 5 augustus in Vorden dus. 6 augustus in Zutphen en 7 augustus in Bemmel. Maar we zullen ook 6 augustus middags een concert geven in het verzorgingstehuis in Apeldoorn in Kaapbonito. Ah,
0: dat is mooi.
1: Ja.
0: In welk verzorgingstehuis gaan jullie dat doen?
1: Verzorgingstehuis Casa Bonita.
0: Oh ja.
1: En daar zullen natuurlijk ook geen lichtkunstenaar bij zijn. Maar dan zullen we nog steeds wel gewoon proberen om zoveel mogelijk over te brengen.
0: Ja. En is dat ook toegankelijk voor publiek?
1: Oh, dat weet ik niet, om heel eerlijk te zijn.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee. Het is natuurlijk wel heel mooi dat de mensen van Casa Bonita dat in ieder geval bij kunnen wonen.
1: Ja, precies. Het is wel belangrijk om ook muziek te brengen voor mensen die er misschien niet fysiek naar concertlocaties toe kunnen gaan.
0: Nou, hoe kunnen mensen kaartjes bemachtigen voor jullie optredens?
1: Alles is te vinden op de website van het Nationale Jeugdorkest. En dan vooral over de Muziekzomer Gelderland. En de website is ook heet www.muziekzomer.nl.
0: Kijk, en ik zag al dat in Nunspeet, daar is groot mee geadverteerd. Terwijl er maar weinig plaatsen zijn. Dus ik weet niet of dat al uitverkocht is.
1: Ik hoop het wel. Ik weet de aantallen natuurlijk niet specifiek. Maar het wordt sowieso een heel mooi concert. Daar is geen twijfel aan.
0: Ja. Nou, heel fijn, Nina Broeva, violiste van het Nix Ensemble, dat je wat meer hebt willen vertellen. En ik hoop dat jullie concerten elke keer uitverkocht zijn. Want het is een heel bijzondere combinatie. De muziek met de gedichten en ook de zang van Levi Pletting.
1: Ja, precies.
0: Heel veel succes en fijn dat je bij ons in de uitzending wilde komen.
1: Dank je wel.
0: We gaan nu naar Summer of 69 van Bryan Adams.

Apeldoorn Foto lanceert de Apeldoorn Foto Award. Een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor amateur en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. Met de award wil Apeldoorn Foto fotografie, talentontwikkeling en beeldcultuur een groter podium geven en Apeldoorn verder versterken als fotostad. Je kan tot 31 juli meedoen. Meer informatie kun je vinden op www.apeldoorn.foto en met foto is met PH.

0: Afgelopen zondag was het voor het eerst in weken regen. En dat wel terwijl daar de bands opgesteld stonden om muziek te maken bij de muziektent Oranjepark. Voor komende zondag is er beter weer verwacht. En om 2:00 krijgen we daar de Small Instrument Society. En ik heb nu professor Peter aan de lijn. Die gaat er wat meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Hallo. Ja, wat is de Small Instrument Society?
1: De Small Instrument Society. Op dit moment een trio. En in eerste instantie was het een duo met kleine instrumenten. En daarom de Small Instrument Society. Maar inmiddels is daar een tuba bijgekomen. En die is niet zo small. Maar we zijn maar met z'n drieën. Dus wij vinden nog steeds dat we een small society zijn.
0: Aha. En ja, ik heb begrepen dat jullie allemaal hele bijzondere instrumenten verder ook nog ten horen laten brengen.
1: Er is dan Tuba Man, het is de tuba.

0: spelen. Maar verder hebben we de ukulele, de banjolele, een washboard, een melodica, mondharmonica, kazoo, allerlei kleine ritmeinstrumenten. We slepen een hele paar tassen vol met spullen mee. En die gaan we allemaal spelen in Apeldoorn.
1: Kijk, en wat voor muziek gaan jullie ten gehoor brengen?
0: Wij spelen muziek, swing en jazz uit de jaren 20 en 30. Blues en hokum, dus echt die oude muziek van 100 jaar oud. En dat doen we omdat eigenlijk de ukulele in die tijd ook een soort hype meemaakte. En ik vind dat de ukulele uitstekend precies geschikt is voor die muziek van de jaren 20, 30.
1: Ja, en hoe dus kwam u ertoe om dat te gaan spelen?
0: Ja, nou, ik weet niet of dat het mensen wat zegt, maar in de jaren 80 had je op tv een BBC-serie, dus The Singing Detective.
1: Ah ja.
0: En er werd allerlei muziek ook gebruikt in die serie. En daar werd ik helemaal door gepakt. Dr. Dick, dat is de andere ukulele-speler ook. Wij werden daar helemaal door gegrepen in de tijd. En ik dacht toen van, oh jee, wat een muziek zeg, als ik dat toch eens ooit zou kunnen spelen. En daar ben ik later mee begonnen. En inmiddels dan doe ik dat al een jaar of 20. En is het bijna tweede natuur geworden om met die muziek bezig te zijn. En ja, dat is verschrikkelijk leuk. Er zijn prachtige nummers zijn er geschreven, prachtige teksten en ook ontzettend interessante muziek om te spelen met mooie akkoordschema's en melodielijnen. Ja. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje in heel in het kort het verhaal van die muziek die we doen.
1: Ja, we hebben geprobeerd om wat van wat u dan speelt, om dat tevoorschijn te toveren, om te laten horen. Maar dan kom je op YouTube uit en daar zitten helaas ook reclamestukjes bij. Dus, maar mensen, luisteraars die denken van dat wil ik toch van tevoren alles horen voordat het zondag begint, die kunnen natuurlijk thuis makkelijk naar luisteren.
0: Ja, weet je, wij hebben dan ook een website en daar staat ook een link op naar ons YouTube-kanaal. En daar is meteen onder te horen. Eigenlijk al staan er nummers op van 20 jaar geleden tot nu.
1: Ja.
0: Maar in ieder geval is dat wel allemaal met ukulele gedaan.
1: Ja, nou, ik denk dat de toeschouwers en luisteraars in het Oranjepark zondag iets voorgeschoteld krijgen wat volgens mij nog niet eerder in de muziektent ten gehoor is gebracht.
0: Ik heb zojuist eventjes in mijn analen en mijn archieven gedoken. Maar samen met Dr. Dick heb ik in die 2011 en 2010 bij jullie in het gespeeld onder de naam Professor Peter en Dr. Dick.
1: Ach, kijk.
0: Dus wij hebben al een historie met Apeldoorn en we hebben daar hele leuke herinneringen aan. Dus wij vinden het erg leuk om terug te komen.
1: Nou, heel fijn dat jullie dan na 15, 16 jaar dan weer als trio terugkomen. En ik wens jullie heel veel succes aanstaande zondag om 14:00 in het Oranjepark. En met name in de muziektent. Als jullie daar met jullie prachtige 20- en 30-jarige muziek komen.
0: Nou, dankjewel. We gaan er vast zin in hebben en plezier aan beleven.
1: Nou, heel fijn. Wij kijken erna uit. En het weer gaat in ieder geval niet tegenwerken deze keer.
0: Goed zo, prima.
1: Oké, fijn. Nee. Dankjewel, professor Peter van de Small Instrument Society. En nogmaals, succes. Wij gaan naar Tell It To My Heart van Taylor Dane.

0: Radio Apeldoorn,
1: het weerbericht.
2: Wat betreft de korte termijn. Vanmiddag is er eerst nog een bui mogelijk, maar geleidelijk aan wordt het droger en zonniger. Bij een matige west- tot noordwestenwind loopt het kwik op naar 22 tot 24 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig. Komende nacht is er meer bewolking, maar blijft het droog. Het koelt af naar circa 15 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is begin van de dag nog bewolking aanwezig, maar in de middag schijnt de zon volop en wordt het warm. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 27 tot 29 graden. In de avond is het nog zonnig en koelt het maar langzaam af. In de nacht naar woensdag koelt het af naar 19 graden. Woensdag wordt een zonnige en droge dag met tropische temperaturen. Het wordt in de middag 33 tot lokaal 35 graden bij een zwakke zuidenwind. In de nacht naar donderdag blijft het kwik boven die 20 graden. Donderdag wordt ook een tropische dag met maxima van 34 tot lokaal 36 graden in de Achterhoek. Er is eerst flink wat zon en later op de dag ook wat bewolking, maar het blijft droog. Vrijdag wordt het bij een matige westenwind minder warm. Naast zonnige periode is er ook wat meer bewolking en wordt het 27 tot 29 graden. Ook in het weekend is het weerbeeld niet zoveel anders en liggen de middagtemperaturen rond de 27 graden. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht. Elton John, I'm Still Standing.

Ga jij mee naar de Veluwe-trek? De Veluwe-trek heeft de natuurbeleving hoog in het vaandel staan. Vanaf 10 uur 's ochtends begin je en de trek eindigt aan het eind van de middag. Het doel van de trek is om de hele dag buiten te zijn en alle aspecten van de natuur te beleven. Die beleving ervaar je individueel, maar ze trekken wel in een kleine groep over de Veluwe. De basis is om bewust met de dag om te gaan. Gisteren en morgen bestaan even niet, maar je ervaart de natuur met al je zintuigen in het hier en nu. Het is een zwerftocht door een gebied dat niemand op deze manier kent. Iedereen die graag een bijzondere dag in de natuur wil ervaren, is meer dan welkom om mee te gaan. Info en start is bij locatie Boskantoor in Uchelen. Prijs per persoon €65. Dat is inclusief koffie, thee en lunch. Opgeven bij www.staatsbosbeheer.nl/veluwetrek. En er is nog één datum waarop het gaat gebeuren. En dat is 19 augustus. Purple Rain, Prince and the Revolution.

Ja, we hebben net geluisterd naar You Can Call Me Al van Paul Simon. En dat betekent ook dat we bijna aan het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 27e juli zijn. Olaf Bos en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer afstemt op deze matinee. En we gaan er nu even uit met Hotel California van de Eagles.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte

schutter wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartijen tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 27e juli. Fijn luisteraars dat u weer bij ons aangeschoven bent voor dit

De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Als je meer wilt weten, kijk dan op www.apeldoornpaktaan.nl/foto-expositie. En het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht is van Anita Meijer. Why Tell Me Why.

0: Als je door de Asselse straat fietst of rijdt en je hebt vanaf het Leijerplein heb je dan twee, of volgens mij ondertussen twee ijssalons gehad, dan is op de ene hoek een ijssalon en aan de andere kant daar zit de kunststudio van Mirjam Tegeloven. Welkom, Mirjam.
1: Dankjewel.
0: Ja. En we weten allemaal wanneer je er bent, want dan staat er buiten je studio
1: staat er eigenlijk een bloem, een rode bloem.
0: Ja. Ja. Ja, want je bent er een paar dagen in de week, hè?
1: Ja, ik ben er sowieso donderdag, vrijdag en zaterdag. Vaak ben ik er ook op woensdag, maar dat hou ik altijd een beetje in het midden. Dat kan wel op afspraak. En maandag en dinsdag ben ik eigenlijk in principe thuis aan het werk.
0: Ja. Ja, want ja, we gaan het dus over kunst hebben. Maar we waren net aan het voorbespreken. En je hebt eigenlijk best een hele bijzondere opleiding gedaan.
1: Ja, ik heb eigenlijk de lerarenopleiding gedaan. Handvaardigheid en gezondheidskunde. In de veronderstelling dat ik ook creatief therapeut kon worden. Mm-hmm. Maar dat was moeilijk, want je had dan net niet, toch niet de juiste papieren. Maar ik heb eigenlijk ook heel lang in het onderwijs ben ik werkzaam geweest. Handvaardigheid, lessen gegeven. En ook zorg en welzijn. En verzorgingslessen, toen de basisvorming eigenlijk opkwam in het onderwijs. Dus dat heb ik 11 jaar gedaan. En daarnaast deed ik heel veel educatieve kunstprojecten. En dat bestond dan eigenlijk uit banken bouwen met leerlingen van beton en van cement. En dan gingen ze naar aanleiding van een bepaald thema mooie tekeningen maken. En die vergroot ik uit op die betonnen elementen. En die gingen die leerlingen weer mozaïeken, zodat ze zelf eigenlijk kunstenaar worden.
0: Ah, kijk, en in welke leeftijdscategorie deed je dat?
1: Eigenlijk de basisschool. En ook wel voortgezet onderwijs. Want op Walter Bosch College in Apeldoorn staat ook nog een hele mooie aantal banken die gemozaïekt zijn door examenklassen. Ja. En in fase heb ik op het school de mozaïek. Hele mooie drie grote driehoeken met de 8 intelligenties gemozaïekt. Met eigenlijk basisschoolleerlingen.
0: Oké, dus wat zijn de 8 intelligenties van de mozaïek?
1: De 8 intelligenties van het onderwijs.
0: Van het
1: onderwijs. Je hebt rekenen, taal, creativiteit, iets van gedragstherapie. Dus al de tekenvaardigheid. En die tekeningen over die bepaalde onderwerpen, die hebben we zeg maar in die 8 cirkels verwerkt.
0: Kijk.
1: Op het schoolplein. Dus, en dat staat er ook nog steeds goed, ligt er ook nog steeds goed bij.
0: Nou, dat is wel, is wel heel mooi. Maar ja, het zou zo mooi zijn als het nu ook nog op scholen gegeven zou kunnen worden. Maar, je zei al in het voorgesprek, allemaal wegbezuinigd,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, er is haast geen geld meer voor scholen om dat nog extra te doen. Terwijl wij niet eens de hoofdprijs vroegen natuurlijk.
0: Nee.
1: Want wij deden het ook met liefde en toch ook heel veel vrijwillig. Maar ja, het materiaal is een

0: natuurlijk duur mozaïek. Hè? Want je hebt natuurlijk de stenen, de gebakken tegels. En ja, dat is gewoon te duur nu.
1: Ja. Ja, maar wel heel mooi dat het een aantal van die banken nog steeds zichtbaar zijn.
0: Er is ook eentje nog zichtbaar in Gorssel, tegenover Museum Moor.
1: Ja.
0: Daar heb ik ook een groot project gedaan. Samen met nog wel een andere collega ook, hoor.
1: Okay.
0: Ja, dus we deden met z'n tweeën.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dan, je kwam, kwam terecht in Apeldoorn. En wanneer heb je besloten om een studio te openen?
0: Nou, ik heb eigenlijk besloten, dat is dus eigenlijk 19 jaar geleden. Toen ik zat volop in het onderwijs. Ik heb 11 jaar lesgegeven en ik vond het ook hartstikke leuk. Ook met collega's en met leerlingen. Ja. Maar toen heb ik toch op een gegeven moment besloten om toch weer terug naar de kunst te gaan. En door die educatieve kunstprojecten. Het werd steeds drukker en ik kon het nog moeilijker combineren, want dat moet natuurlijk ook allemaal overdag. Dus toen dacht ik van, nou weet je wat, ik ga toch voor mezelf beginnen. En toen heb ik eigenlijk mijn baan opgezegd op een gegeven moment.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, nou, ik zie het wel, waar het strandt eigenlijk. Mm-hmm. En als het niet zou gaan, dan kon ik ook zo weer terugkomen. Maar nou, ik heb het gewoon 19 jaar nu mijn eigen bedrijf. Dus ja, het is ook echt gegroeid. En ja, het is ook echt een uitdaging geweest. Wel ook moeilijk, want je miste natuurlijk heel erg in eerste instantie de leerlingen.
1: Ja,
0: want ze zijn superleuk. En zeker ook eerst en tweede instantie mijn eigen collega's natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ja, je krijgt er ook wel weer andere dingen voor terug. Alhoewel je natuurlijk alles in je eentje op moet bouwen.
1: Ja,
0: dus,
1: want je zit daar nu 19 jaar, zeg.
0: Nou, niet in de Asselstraat 19 jaar, hoor.
1: Nee.
0: Ik heb eerst dan die mozaïekprojecten veel gedaan. Toen kreeg ik op een gegeven moment een ruimte in de Beekstraat.
1: Ja.
0: Dat is allemaal via leegstandbeheer, kon ik dat huren. En daar heb ik toen 5 jaar gezeten. Toen weer even 2 jaar niet, omdat dat pand verkocht werd. Mm-hmm. Toen ben ik in de Marktstraat heb ik nog 2 jaar gezeten. Maar ja, er was geen water, geen elektriciteit. Het was koud.
1: Oh.
0: En dat was meer expositieruimte.
1: Ja.
0: En nu zit ik dan sinds 2019 zit ik aan de Assenstraat. Maar dat huur ik. Dus dan zit ik ook niet op de schopsteen. Dan kan ik gewoon blijven. Kan ik ook dingen beter plannen. En ook voor andere mensen ook meer betekenen. Want ja, als je via leegstand huurt, kan je binnen een maand
1: weer
0: eruit gezet worden. Hè?
1: Ja.
0: Dus dit is fijn.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Want niet alleen jouw werk. Wat voor werk maak je?
0: Nou, ik maak vooral eigenlijk het meeste veel keramiekwerk. Mm-hmm. Heb ik ook altijd in het verleden gemaakt, want ik was keramiste. Maar nu, ik schilder ook al jaren. Dus, en dat is eigenlijk, het meeste is figuratief werk. Wat eigenlijk vanuit heel realistisch naar toch wel redelijk abstract is geworden. Doordat ik veel in lijn werk. En ja, de figuren maak ik eigenlijk zo eenvoudig mogelijk, maar wel in lijnen, maar waar toch een bepaalde emotie, verbinding tussen mensen zichtbaar is. En als ik een schilderij heb geschilderd, maak ik daar eigenlijk ook wel een beeld bij. Dus dan is het een sculptuur. Het is dus driedimensionaal.
1: Ja.
0: En soms is het ook wel net andersom, dat ik vanuit mijn beelden weer een schilderij maak. Maar de laatste tijd kan ik ook wel eens uitstapjes maken door bijvoorbeeld veel met paletmes te werken. En toch ook iets meer abstracter te werken in vergelijking met mijn porseleinen reliefs eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik zag ook dat je snel portretten kunt maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook superleuk, vind ik dat ook.
1: Ja.
0: Want dat heb ik eigenlijk zelf helemaal bedacht. Dat doe ik eigenlijk van kinds af aan al, portretten maken. En op een gegeven moment in de kunststudio, het is toch hard werken. Omdat je elke keer je huur moet bij elkaar zien te krijgen. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga een act verzinnen om snel portretten te maken op evenementen.
1: Ah, kijk.
0: Nou, en er was ook een organisatie Showbird. Die heeft artiesten, allerlei mensen die acts hebben, kunnen dat daar indienen. En dan kan je ingehuurd worden op feesten of bij hotels of voor familiefeesten en van alles. En nou, ik word vaak gevraagd om snelportretten te maken op evenementen.
1: Ja.
0: En het is hartstikke leuk. En nou ja, dan dat is een extra inkomstenpost voor mij.
1: Ja.
0: En het is echt mooi, hoor, want ik teken dan echt naar gelijkenis met potlood in 10 minuten. En ook wel tot ontroerend toe, want het zijn mensen echt die zien dan dat hun dochtertje of hun zoontje wordt getekend.
1: Ja.
0: En nou, dan krijgen ze gewoon een brok van in hun keel. Dus ja, en dat emotioneert mij dan ook weer, want je bent dan zo geconcentreerd bezig en je hebt het eigenlijk niet door dat je het vangt. Ik snap het soms ook zelf niet hoe het kan, maar het lukt toch wel goed.
1: Nou, mooi. Ja. Dat betekent inderdaad ook dat je op veel meer plekken gevraagd wordt. Want dat vertelt zich voort natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja. En als je bij jou in de zaak komt, jij bent niet de enige die daar exposeert.
0: Nee, dat is eigenlijk sinds coronatijd gekomen. Want ik had eerst natuurlijk, was blij dat ik die ruimte had. En ik had natuurlijk best wel veel spullen staan. En ik wilde het eigenlijk eerst allemaal abstract en heel leeg hebben. Maar door de coronatijd waren er toch ook een aantal kunstenaars die het fijn vonden om dan toch te exposeren. En of sommigen moesten uit hun atelier. En nou, ik zeg, nou kom maar bij mij, dan is prima.
1: Ja.
0: En dus er zijn nu ook wel andere kunstenaars van Apeldoorn die daar af en toe exposeren. En dat vind ik ook heel fijn. Want dan heb ik één gedeelte wat dan echt kunstgedeelte is. Dus eigenlijk als het ware een beetje galerieachtig.
1: Ja.
0: En het achterste gedeelte is echt een plek om workshops te doen. En waar ik kan werken. Of een open atelier kan er ook zijn op vrijdagmiddag. Dat mensen lekker kunnen komen tekenen, schilderen.
1: Ja. Nou, over die cursussen, die workshops die je geeft, gaan we het zo dadelijk hebben. Maar je had ook een muzikaal iets uitgezocht.
0: Ja, nou, ik heb altijd een hele leuke playlist, vind ik zelf, in mijn kunststudio. Eigenlijk zoek ik altijd muziek uit waar ik en vrolijk van word en ook veel energie van krijg.
1: Mm-hmm.
0: En dit is eigenlijk een nummertje dat ik ook wel draai en waar ik gelijk ook zoveel energie bij vind van... dat je gelijk wil werken. En het gaat ook eigenlijk een beetje over liefde en de warmte die iedereen nodig heeft. En vooral in deze wereld. Dus,
1: en welk nummer is het?
0: Het is het nummer van Diana Ross, De Bos.
1: De Bos. Nou, en het is door Olaf gevonden, dus we gaan er naar luisteren.

0: Tegenover mij zit dus Mirjam Tichelhoven, eigenaar van die mooie kunststudio aan de Asselstraat. En ze heeft al wat verteld over hoe ze met kunst in aanraking is gekomen. Geprobeerd heeft ook dat aan leerlingen over te brengen. En hoe ze ertoe gekomen is om haar eigen studio te beginnen. Nu gaan we het hebben over cursussen die ze geeft. Welke cursussen geef je?
1: Nou, ik heb heel veel verschillende workshops eigenlijk allemaal zelf samengesteld. En nu op dit moment geef ik in de zomer, heb ik dan 7 workshops op donderdag. En dan kunnen mensen zich voor inschrijven. Staat allemaal op mijn website. Maar ik geef bijvoorbeeld een cursus inkt en aquarel. Gewassen inkt, een sumi-e schilderen. Dat is een Japanse manier van schilderen. Ik heb ook een cursus portret tekenen. Mm-hmm. Dat is ook heel leuk. En schilderen met paletmes is deze week. En dan heb ik er nog 3 in deze zomer. Dat is dan werken met pastelkrijt. En een workshop over kleuren en experimenten. Aha. En dan de laatste doe ik een mixed media zomerworkshop. Dan kunnen mensen allerlei technieken gebruiken.
0: Kijk, ja. Kijk, je hebt er dus al een paar van deze zomer achter de rug. Ja, zo donderdag 16 juli, dus nog niet zo lang geleden. Gewassen inkt, je zegt al, dat is iets heel anders. Wat is
1: dat? Gewassen inkt is eigenlijk, je hebt gewoon zwarte inkt, Oost-Indische inkt. En gewassen inkt betekent dat je steeds bij de inkt wat water toevoegt. En zodat die kleuren afnemen. Dus dan krijg je allerlei verschillende tonen. Van heel zwart naar heel licht. Okay. En daar ga je eigenlijk mee spelen. En het heeft eigenlijk ook, het komt van de Zen boeddhisten, monniken. Het heeft ook een beetje met meditatie te maken. En met op welke manier je een lijn zet op papier. Welke lijn kracht geeft. En het is een hele mooie workshop ook. En ik werk dan ook met verschillende inkten. Ja. Waardoor ook experimenteel veel dingen kan leren, zeg maar.
0: En wat voor mensen komen er bij jou om zo'n workshop te volgen?
1: Nou, eigenlijk wel van allerlei soorten mensen. Soms gezinnen die een workshop plannen, okay. Reserveren. Soms een vader met zijn kinderen of een moeder met dochters. Ja, ook wel vriendinnen. Maar eigenlijk ook gewoon allerlei soorten mensen. De leeftijd maakt ook niet zoveel uit. Ik heb ook een cursist van 86 zelfs.
0: Zo.
1: Nou, superleuk.
0: Ja.
1: En ook mensen uit de buurt. Ja.
0: En hebben ze allemaal ervaring?
1: Nee, eigenlijk in principe hoef je niet ervaring te hebben. Want ik heb het dan wel zo opgebouwd dat je echt ook experimenteel werkt. Dus je mag ook gewoon dingen doen die misschien niet meteen lukken voor jezelf. Want dat is eigenlijk ook het beste. Omdat je van de dingen die je experimenteert leer je het meest. Je kan thuis altijd oefenen.
0: Ja.
1: En verder gaan op dingen die je in die cursus ontdekt. En je doet niets verkeerd eigenlijk. Dus iedereen kan instromen.
0: Ja, en met een paletmes. Betekent dat je dan dikker klodders krijgt? Of,
1: Ja, paletmes, dat is werken dus met een soort klein schepje is het eigenlijk. Een paletmes. En dan haal je je verf onder het paletmes en dan ga je het eigenlijk op verschillende manieren uitstrijken. Je hebt ook verschillende soorten paletmessen, waardoor je allerlei soorten effecten krijgt. Maar meestal is het wel iets dikker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Pastelkrijt, daar heeft iedereen wel een idee bij van als er kinderen aan het stoepkrijten zijn.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Maar dat pastelkrijt is ook weer een mooie workshop. Omdat ik dan weer heel juist realistisch de mensen laat werken. En ik vertel ook altijd in elke workshop een beetje iets over kunstenaars die op die manier werken.

0: En zodat je ook eigenlijk altijd wel geïnspireerd wordt tijdens het begin van de les.
1: Ja.
0: En dat je dan daarna ook lekker kan gaan werken.
1: Oké. En heb je dan ook naslagboeken dat mensen ook kunnen kijken?
0: Ja.
1: Over degene die je dan benoemt?
0: Ik heb naslagboeken. Ik gebruik ook een iPad om dingen te laten zien aan mensen. En ik heb hele mappen met allerlei soorten voorbeelden.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Kijk, nou ontzettend veel. En dan kleuren en experimenteren. Je hebt ook altijd mensen die met kleuren gaan werken om te kijken wat bij je uiterlijk past. Ja. En hoe doe jij het dan?
0: Nou, dit kleur met experimenteren, dat is eigenlijk ook. Je leert op school de kleurencirkel met de drie kleuren en de mengkleuren. Maar er zijn kunstenaars geweest voorheen, zoals Sonia Delaunay en Robert Delaunay. Die hebben eigenlijk gezocht naar kleuren die ten opzichte van elkaar een werking hebben. Dus die elkaar versterken of juist verzwakken. En dat je ook met kleuren onderling kan mengen, zodat je eigenlijk een bepaalde kleur goed krijgt. Maar dan spelen de kleuren eigenlijk continu mee in je schilderij.
1: Okay.
0: Dus als je bijvoorbeeld een zwart maakt, met allerlei soorten kleuren. Als je alle kleuren bij elkaar doet, krijg je een mooiere zwart dan dat je een zwart uit een potje haalt. Want dat is meestal gewoon een oxide. En doordat je alle kleuren bij elkaar mengt op een bepaalde manier, waardoor je dan juist een diepere, donkere kleur krijgt, dan werken alle andere kleuren die je daarna op je schilderij toepast, werken met dat zwart mee.
1: Ah.
0: Dus dat is echt een andere kijk op kleur en kleurenleer. En daar zijn een aantal kunstenaars zijn er echt heel goed mee bezig geweest. En dat hebben ze toen ook door middel van hun schilderijen uitgedrukt, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat ga ik dan ook in die workshop vertellen.
1: Ja, als je cursisten dan gaan werken, welk formaat werken ze dan?
0: Nou, die workshops die duren ongeveer 3 uur.
1: Ja.
0: En dan kan je niet een groot werkstuk maken. Maar ik streef er altijd wel naar dat je een werkstuk, zeg 30x40 of ligt eraan wat de mensen kiezen. Ik heb verschillende maten doeken. En dan kunnen de mensen ook kiezen wat ze willen. Maar kijk, als je een heel groot doek kiest, dan ben je gewoon iets meer tijd kwijt. Want een kunstenaar is ook niet in 2 uurtjes of 3 uurtjes klaar.
1: En je zegt dus inderdaad doeken. Zijn die ook meteen al gespannen?
0: Ja, die zijn al wel gespannen.
1: Ja. Ja,
0: maar je kan ook werken op heel mooie mixed media papier. Dat is heel dik papier. Dus je kan eigenlijk op verschillende manieren werken, hoor. Je hebt ook van die standaard paletten waar je ook goed kan mee werken. Maar die moet je dan naar de hand zelf inlijsten.
1: Ja. Ah. Jongen, wat een hoop verschillende dingen kun je doen. Ja, en je hebt dus inderdaad al een aantal gehad. Hoe is het met de inschrijvingen van degene die je nu ook benoemd hebt? Want de eerste die is de 30ste juli. Het is allemaal op een donderdag, hè?
0: Nou, dus aanstaande donderdag heb ik 4 mensen.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook prima, hoor. Want dan hebben ze alle aandacht, zeg maar. Er kan er altijd nog wel 1 of 2 bij. Ik heb ook liever niet te grote groepen, omdat ik het ook fijn vind om veel persoonlijke aandacht te geven. Maar de andere workshops, die zitten nog niet helemaal vol.
1: Oké, dus daar kunnen we nog meer op inschrijven. En ik zie ook dat je doet de workshops op donderdags. En ik zie tijden staan 's morgens en 's middags.
0: Ja. Dat is eigenlijk zo, omdat sommige mensen willen liever alleen 's morgens, de anderen weer 's middags. Maar de afgelopen weken heb ik ze samen kunnen voegen. Dan vraag ik ook altijd aan de mensen, wil je liever 's ochtends of 's middags? Dan kan ik er 1 groep van maken als er iets weiniger of minder mensen komen.
1: En als je nog een keer je webshop noemt.
0: Ja, nou, mijn website is www.kunststudio-mirjam-tichelhoven. Ik zit ook op Instagram en Facebook. Dus als je kunststudio Mirjam-tichelhoven intypt, dan kom je er zeker.
1: Oké. Zijn we nog wat vergeten, Mirjam?
0: Nou, volgens mij niet.
1: Nee? Oké. Oké. Nou, dat...
0: ik vond het heel leuk.
1: Nou, ja. Ik ook. Want zoals je weet, ik kom wel eens bij jou binnenlopen in de studio. Omdat ik dan op de Asselse straat loop. En dan denk ik, even kijken wat ze allemaal heeft.
0: Ja.
1: En,
0: nou ja, dat is misschien nog wel even leuk om te zeggen. Ik heb ook een heleboel leuke... Eigenlijk om de kunst laagdrempelig te maken, heb ik ook betaalbare kunstcadeautjes. Maar alles is uniek en handgemaakt.
1: Ja.
0: Dus, en dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En dat merk ik dat ik nu dat ik er al een aantal jaren zit, dat ook wel steeds meer gezien wordt. Dus dat is ook wel heel leuk.
1: Nou, dat is nog een hele mooie toevoeging.
0: Ja.
1: En als de bloem buiten staat, dan ben je er. En in principe op donderdag, vrijdag, zaterdag.
0: Ja.
1: Nou, geweldig. Hartstikke fijn dat je naar de studio wilde komen om er wat meer over te vertellen. Ik vond het ook heel leuk dat je hier bent.
0: Super bedankt.
1: Ja. We gaan nu naar VOF de Kunst met Suzanne.

Het fietsgilde Apeldoorn houdt morgen, dus dinsdag 28 juli... de recreatieve fietstocht Kunst in het Landschap. Voor het 1200-jarig bestaan van Brummen kreeg de Halse kunstenaar Ralph Lamberts opdracht voor een kunstwerk in alle 6 dorpen van de gemeente. Deze dagtocht van ongeveer 53 kilometer vertrekt om 10 uur bij de sporthal Matenpark, Heemradelaan 130 in Apeldoorn. Het betreft een route over verharde wegen en fietspaden en is ook geschikt voor een driewielfiets. Fietsers kunnen tegen betaling van €3 deelnemen en eten en drinken zelf meebrengen. Aanmelden kan via de website www.fietsgilde-apeldoorn.nl/programma. Men at work, down under.

leven tot het laatst in Gelre. Vanaf deze week kunnen bezoekers van Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn de reizende foto-expositie Leven tot het laatst bekijken. In 8 persoonlijke portretten laat de tentoonstelling zien wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. De expositie vertelt de verhalen van

Lia, Bijay, Raymond, Nurjana, Dennis, Dominique, Anita en Renze. Ze laten zien hoe zij, ondanks hun ziekte, blijven leven en wat er met passende begeleiding en ondersteuning nog wel mogelijk is. Hun foto's en verhalen zijn aangebracht op 8 grote, van binnenuit verlichte zuilen. Via een QR-code op iedere zuil kunnen bezoekers meer lezen over het onderwerp dat in het betreffende verhaal centraal staat. De foto-expositie is tot en met zaterdag 1 augustus te zien. Daarna reist de tentoonstelling verder naar het Jeroen Bos Museum. The Look van Roxette.

Museum De Waag, het stadscentrum van Deventer en gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland, gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding.

Funding zijn te vinden op museumdewaag.nl/steun. We gaan nu naar Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

Ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 27e juli. Heel veel dank, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op de matinee van RTV Apeldoorn. Olaf Bos, dank je wel weer voor de mooie muziek en de techniek. En de redactie, dank je wel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws.

ik zeg een hele goede morgen en welkom weer bij een aflevering van de Stedendriehoek draait door. Ja, ik heb lekker lang een weekend gehad. Het is vandaag alweer dinsdag 28 juli 2026 en wat gaat het toch alweer snel, hè? Temperaturen, ja, die weer richting de 30 graden gaan. Dus ja, dan moet ik weer beginnen, hè, van mezelf met Love and Spoonful. En Summer in the City had ik voor je klaarstaan. Ja, vandaag 28 graden, morgen... Nou ja, 33 graden weer, 30 graden. Het gaat allemaal voorbij komen. De warme temperaturen doen je voordeel mee. Even kijken. Oh, niets bij. Nee, ja. Hey, ik heb een lekker lang weekend gehad. Ach, een geweldige sport gezien. En Max Verstappen die tweede is geworden. Daar doet hij het eigenlijk niet voor. Maar eigenlijk vinden we het allemaal wel knap als je ziet hoe slecht die auto is. Maar het mooiste sportmoment heb ik misschien toch wel zondagavond. Wat was het? Nu had je of 19:30 beleefd. Mathieu van der Poel. Oh, dat is, och, we hebben hier een bel. Oh, wat irritant. Hoor je dat? Mathieu van der Poel. Die echt op fenomenale wijze de laatste etappe wint van de Tour de France. En hij bleef de sprinters voor. Hij heeft gespot met alle natuurwetten, met alle wetten van het wielrennen. En noem het maar op. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Come Together is het liedje wat ik de hele week nog meeneem voor je. Dat hadden we vorige week ook nog. Maar ja, ik heb daar zoveel uitvoeringen van je klaarstaan. En zometeen tegen de klokken van 11:30 weer een country nummer uit de lijst van de blad Rolling Stone. We zijn bij 159 aangekomen. De Mavericks, All You Ever Do Is Bring Me Down. We gaan naar 1995. En nu heb ik een acteur klaarstaan die ook een bescheiden hitje heeft gehad. Ja, dat kunnen er drie zijn. Eddie Murphy, Bruce Willis. Misschien zijn er nog wel meer acteurs, maar uit mijn hoofd zijn die. Nee, niet die twee. Het is Don Johnson die ik klaar heb staan.

0: Paul Simon had ik klaarstaan en Kodachrome voor jou. Daan is inmiddels ook alweer gezellig aangeschoven. Goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Even kijken. Je klinkt heel zacht, maar dat kan bij mij liggen.
1: Misschien het volume nog even.
0: Ja, daarom even aan de knopjes. We hebben lang niet meer gezien, lang niet meer gesproken. Ik was er niet, jij was er niet. Verder alles goed?
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, je was afgelopen vrijdag was je bij het Krullenmullen Museum geweest.
1: Krullenmullen Museum van Gogh.
0: Dat weet ik, ja.
1: Mooie dingen gezien.
0: Ja, ik vind dat...
1: tuin natuurlijk even meegepakt.
0: Ik vind dat museum leuk. Oh, we kunnen Vincent wel even draaien zo meteen. Als we het toch over Van Gogh hebben.
1: Even toepasselijk.
0: Maar die komt daar er even aan. Het Krullenmullen Museum vind ik wel heel leuk. Er hangen ook veel Van Goghs. Maar ik ben een paar jaar geleden ook in het Van Gogh Museum geweest.
1: Ja.
0: En dat in Amsterdam, ja, dat vind ik dan minder. Waarom vind ik dat dan weer minder? Omdat je daar echt struikelt over de toeristen. Dat vind ik echt heel commercieel.
1: Heel veel mensen met van die grote tassen op.
0: Ja, en dan merk je echt van, dit is een toeristentrap, wil ik het nog net niet noemen.
1: Ja.
0: Maar daar hangen dan de bekende werken van Van Gogh. Maar Krullenmullen hangt ook nog meer als Van Gogh, hè?
1: Ja, daar hebben ze heel veel verschillende dingen. En ik vind vooral de beeldentuin met 21, 22 graden... wandel je daar rustig een paar uurtjes doorheen lekker in het zonnetje.
0: Ja.
1: En dan neem je even een hapje en dan heb je gewoon een lekkere middag.
0: Ja.
1: Vooral die beeldentuinen. Ik vond de beeldentuin stiekem leuker dan de kunstwerken zelf.
0: Ja, ik ben bezoekvrijwilliger geweest. En een cliënt die had een museumjaarkaart en ik mocht altijd met hem mee. Dan moest ik hem rijden en dan gingen we één keer in de maand, één keer in de drie weken, gingen we dan even naar het Van Gogh of naar het Krullenmullen Museum. En inderdaad, wat je zegt, dat beeldenmuseum is dan heel erg mooi. Muziek, ik heb wat klaarstaan uit jouw lijstje.
1: Dat moet ik wel even zien.
0: Son Little Alice.
1: Son Little and Alice, ja.
0: Heb je daar wat meteen informatie over of ga je het zoeken?
1: Ik ga hem in de afkondiging even meenemen.
0: Oh, dan weet je wat, draaien we eerst even Don McLean en Vincent. Want dat gaat natuurlijk over Vincent.
1: Laten we even inhaken op Vincent van Gogh, ja.
0: Oh, wacht, dat doe ik verkeerd. Dus doen we dat en dan draai ik even het scherm op. En dan ga je dan, want dit zegt mij helemaal niks, Son Little. Maar eerst, omdat we het net over Vincent van Gogh hadden, heb ik voor je klaarstaan Don McLean en Vincent. Starry, starry.

0: Ja, die twee gaan met Jan Blokje. Net die zong Little Alice en dit was...
1: Jill Scott Heron met The Revolution Wanna Be Televised. En dat wordt vaak gezien als de voorloper van hip-hop vanwege de ritmische spoken word style die ze hebben. En de politieke boodschap voor die tijd was natuurlijk vrij pittig in een song.
0: Hij wordt ook wel de godfather of hip-hop genoemd, hè?
1: Ja.
0: En hij heeft daar zelf een ontzettende hekel aan. Ja, nee, ik heb dat ook een keer genoemd. Want hij vond het daar allemaal maar niks. Hij vond het niet origineel. Dan moet ik even kijken of ik hem klaar kan zetten. Nee, ja, nu
1: je
0: even niet.
1: Je natuurlijk nu nog steeds ook die uitspraak. De revolution will not be televised is algemeen gebruikte uitspraak. In de media hoor je het nog wel eens voorbij komen. Dus daarmee heeft hij ook een aardig statement gecreëerd.
0: Ja, wat wou ik erbij zeggen? Er is een, want hij leeft al lang niet meer. Jay-Z heeft nog een hele geweldige New York gemaakt met Jill Scott Heron erdoorheen. Als ik eraan denk, zal ik hem deze week nog wel een keer meenemen. Bijna 10:30. Ik heb voor de hele week, vorige week, die week daarvoor en deze week een Come Together meegenomen. Hij is origineel van de Beatles, maar vele uitvoeringen heb ik er klaarstaan. Dit is de uitvoering van Mary Wells.

0: Jij zei dat het ook op jouw lijstje stond, hè?
1: Ja, we hebben goede smaak.
0: Ja, nee, dat is het.
1: Sissy Strut and the Meters. En wat wel leuk is om te benoemen, is in 2011 is die opgenomen in de Grammy Hall of Fame.
0: Oh ja.
1: En heel veel artiesten zoals Public Enemy, A Tribe Called Quest, NWA en Beastie Boys, die hebben elementen gebruikt van hun muziek. Dus ze hebben wel redelijk wat invloed gehad op hedendaagse muziek.
0: Ja. Nee, ja, leuk. Dat was even, zeg maar, een hip-hop hoekje wil ik het niet noemen, maar toch wel weer een beetje.
1: Beetje funk.
0: Ja, dat is het. we gaan nou even wat anders. Ik heb nog wat anders. Ja, ik vind hem gewoon heel erg leuk. Het album, dat is, dan kan ik je ook precies zeggen, vorige maand al uitgekomen. Dat album heet You Seems Pretty Sad for a Girl So in Love. Dus het nieuwe album van Olivia Rodrigo. En ik vind het wel een leuk liedje. Stupid Song. Nieuwe muziek. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Nee, niet dat het wat voor jou is, maar ja, kan mij niet interesseren.

0: Gaat over zijn zoon, volgens mij.
1: Denk ik wel, ja.
0: Ja, nee, Boudewijn de Groot hoorde je met de Jimmy. En zijn zoon, die heet ook toevallig Jimmy de Groot. En ja, ik vind hem eigenlijk altijd wel leuk. En iedere keer als ik hem hoor, wil ik wel meezingen daarmee.
1: Ik word er wel blij van.
0: Ja, nee, dat is ook zo'n gouden ouwe waar je blij van wordt. Heb je nog iets met Pearl Jam? Of zeg je nou...
1: Ja, gewoon steady muziek, toch?
0: Ja.
1: Goeie kwaliteit.
0: Ik heb een rustige van ze klaarstaan. Dit is Pearl Jam. Dit is Just Breathe.

0: heb hem een tijdje geleden ontdekt. Ze heette Ella Langley en je hoorde Choosing Texas. Dat vind ik wel leuk. Een beetje, ja, nou, ja, het is lekker weer. Ik vind het een lekkere zomervibe hebben.
1: Ging er ook wel goed op inderdaad, ja.
0: Ja, ja, fijn om te horen. Ik zit even te kijken en ik kan totaal niet rekenen. Hè. Ik dacht dat ik iets minder tijd had, maar ik heb weer meer tijd dan dat ik muziek klaar heb staan. Of we. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Zijn we snel terug met de middelsuurtje van de steden driehoek draait door. Ik heb hier een country nummer klaarstaan. Ik heb, ja, nou, misschien moet ik dadelijk daar ook maar even de live uitvoering van draaien. Ik heb hem zondag ook al gedraaid. Vrijdag had ik David Allan Coe. Die stond op plekje nummer 160. You never even called me by my name. En misschien dat ga je ook wel leuk vinden. En ik heb zondag een live uitvoering van het nummer gevonden. En ja, ik denk dat ik hem ga draaien. Die vond ik toch wel zo ontzettend leuk. Dus dat we dat dadelijk ook nog wel even gaan doen het voor het uurtje. Maar sowieso ook plaats voor plekje 159. De Mavericks staan daar. En all you ever do is bring me down. En dat komt dan, nou, komt dan uit I-95. Nee, David Allan Coe live uitvoering, die bewaar ik wel even voor eind van de week of wat dan ook. Laat ik dat even doen. Want om dat nou 3 dagen achter elkaar te draaien. Hè, de vrijdag, de zondag en de dinsdag. Ja, dat is ook een beetje overkill. Gaan we wel even wat anders zoeken van David Allan Coe. Me, Willie en Merle Haggard, denk ik dat ik klaar heb staan. We gaan eruit met disco. Dit is Sheila B. Devotion. En dit is Pacer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7,1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: ik zeg goedemorgen, welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. Daan vond het ook al heel erg vrolijk. Ja, en ik hoor je ook heel vrolijk van. En het is ook weer lekker weer. Jimmy Cliff, dat trapte bij mij af. En Sunshine in the Music had ik voor je klaarstaan. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen nog David Allan Coe voor je klaarstaan. Jij wou eigenlijk nog wat gaan horen, hè?
1: Ja, Nacho Maldonado met Dubby Sunday. Dus die past wel heel erg bij de weersomstandigheden voor de komende week.
0: En dat zegt mij helemaal niks, die Nacho Maldonado. Hoe kom je eraan?
1: Ik heb hem tijdens een speurtochtje op Spotify in mijn algoritme kwam hij op een gegeven moment voorbij eigenlijk. En toen dacht ik, dit is nou echt een plaat voor de midden in de zomer. Anders moet je hem ook niet draaien.
0: Ja, oké, okay. Nou ja, bij deze. Het is midden in de zomer, er gaat weer een hittegolf aankomen. Kondig hem nog één keer aan voor de mensen die het graag willen opschrijven.
1: Ik ga mijn best doen. Nacho Maldonado met Dubby Sunday.

0: Het staat op het nieuwe album van The Rolling Stones. En ja, ik moest even wennen aan het nummer. Maar ik zei het vorige week ook al, als je een paar keer hebt geluisterd, ik vind hem heel erg lekker. Back in Your Life. En dat gaat dan over, en zelfs Mick Jagger is hem dat overkomen, als je geghost wordt. Je weet wat dat is?
1: Ja, dat je niemand wil laten horen.
0: Ja, dat je dan op een gegeven moment een relatie met iemand hebt, of je hebt heel veel contact met iemand, en dan op de een of andere dag hoor je helemaal niks meer van die ander. En je krijgt hem ook niet meer te pakken. Wat?
1: Bizar fenomeen.
0: Ja, en daar gaat het Back in Your Life gaat daarover. En Mick Jagger heeft zelfs al eens een keer gezegd, ja, zelfs mij is dat ook wel eens overkomen. Even kijken. Ja, we moeten het eigenlijk niet gaan doen, want het is veel te warm daarvoor. Maar ik vind hem wel weer leuk. En hij stond in het lijntje. Dit zijn de Pointer Sisters en Jump for My Love.

moet ik er wel bij blijven. Ja, alsof ik bijna aan de slaap aan het vallen was. Met Bianco had ik voor je klaarstaan en jeje. En daarvoor hadden we nog David Allen Cohen, Willie Whalen en me. Dat had ik ook nog voor je klaarstaan. En nou, ik doe het helemaal perfect, want het is nu alweer precies 11:30. Deze week onder andere nog Jim Reeves. He'll Have To Go heb ik onder andere voor je klaarstaan. En Kenny Chesney, The Good Stuff, gaan voorbij komen. Maar we trappen deze week af met The Mavericks. All You Ever Do Is Bring Me Down. Het komt uit 1995 en het staat op plekje 159. En wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Billboard had een mooie omschrijving voor de positie van The Mavericks binnen de countrymuziek van Nashville in het midden van de jaren 90. Onorthodox, maar platina. En hoewel ze afweken van de gebruikelijke Nashville sound, behaalden ze toch een groot commercieel succes. Hun grootste hit in de Billboard Country hitlijst, die in 1996 de 13e plaats bereikte, is een onweerstaanbaar energiek Tex-Mex groove. Je hoort een speels orgeltje dat de tweede en vierde tel accentueert, aangehouden shakers en hi-hats die de ritme voortstuwen. Terwijl Rolls Malo's warme, krachtige tenorstem hoorbaar geniet van elke noot. Al die elementen vormen de perfecte opmaat voor Flaco Jiménez' accordeon. Die reageert voortdurend op wat er in de muziek gebeurt en treedt moeiteloos op de voorgrond zodra hij zich laat horen. Ik heb een nummer voor je klaarstaan. Ja, zeker. Ik zei het net al. Dan moet ik ik zit nou weer in de verkeerde dingetjes. Even kijken. The Mavericks. All You Ever Do Is Bring Me Down. Uit 1995. Het staat op plekje 159. En ik zou zeggen, veel plezier ermee.

0: jij wist niet dat er een lange versie van is, hè?
1: Ik ken de lange versie nog niet. Nee, ik ben van de Merlin Manson versie generatie.
0: Nee, maar deze versie van Softfell uit de jaren 80, Tainted Love, Where Did All Love Go. Op het album staan ze dan als twee aparte tracks, maar ze lopen wel perfect in elkaar over. En als je de live uitvoering hoort van dit nummer, ik vind hem nog leuker. Je hoort het hele publiek hoor je mee zingen. Ik vind hem wel heel erg leuk. Tainted Love had ik al voor je klaarstaan. De lange versie en van Softfell, Where Did All Love Go. En daarvoor hadden we nog de Mavericks. All You Ever Do Is Bring Me Down. De volgende keer gaan we naar 158. Jim Reeves, He'll Have To Go. En dan gaan we weer naar 1959. Ik heb wat voor jou klaarstaan.
1: Ja, we gaan door met Summer Sun van Kari Kari. En het is wel een leuke mix van indie rock, blues en psychedelica.
0: Oh.
1: En wat wel cool is, is dat ze onder andere ook didgeridoo en mondharpen gebruiken in hun muziek. Dus het is wel een bijzonder bandje.
0: Ja, en blues zei je ook. Nou, ik ben benieuwd. Hoe heet die? Nog een keer aankondigen.
1: Kari Kari met Summer Sun.

0: Jij vindt hem dus niet zo. Maar jij bent waarschijnlijk ook groot fan van Opposites, of niet?
1: Ik ben groot fan van Opposites. En dan is dit even wennen.
0: Ja, ik ben dus geen groot fan van Opposites. Dus ik vind deze dan wel weer leuk. Feestje op mijn graf had ik. En voor je klaarstaan aan de voordeur naar Calice en Track Me. Journaal van 11 uur, van 12 uur gaat eraan komen. We gaan eruit met hip-hop. Del de Funky Home Spin. En Mr. Dabellina, Mr. Babellina, Mr.
1: Ja, die gaat goed.
0: Ja, die gaat goed. Ja, dat vind ik ook. Tot zo naar de andere kant van 12 uur.
2: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dabellina, Mr. Bob Dabellina. Mr. Dabellina, Mr. Bob Dabellina.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door twee gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden, waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Hij mag alweer goedemiddag zeggen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is goedemiddag alweer. We zitten alweer op de laatste dinsdag van juli. Zaterdag is het alweer augustus. Zo snel kan het gaan. We begonnen met Sonny and Cher en I Got You Babe. Lekker veel muziek klaarstaan. Ik heb ook nog wat uit jouw lijstje. Zometeen Groove Armada uit jouw lijstje klaarstaan. Zometeen ook nog Genesis, I Can Dance. Maar eerst even Fruitcake, My Feet Won't Move. Ja, als ik ga dansen, dan is dat hetzelfde bij mij. Ja, ik kan dat ook totaal niet dansen. Ik ben zo'n houten.

0: Jij zei het al, die clip van dit nummer, waar ze zo dat rare dansje aan het doen waren. Genesis en I Can The Dance. Jij vroeg deze nog even, want het draaide toen straks Sheila B. En Spacer. En ik kwam niet meer even welke wie dat ook weer had gecoverd, om het zo maar te zeggen. En
1: ja,
0: jij kwam er wel
1: gebruikt.
0: Ja, de sample, ja. Gecoverd, gesampled.
1: Balthazar met Crying at the Discotheque. Echt, je hoort hem heel goed terug ook.
0: Ja, meteen.

0: Steely Dan had ik voor je klaarstaan en Sign in a Stranger. Zit jij veel op YouTube?
1: Ja, daar speel je wel redelijk wat tijd op.
0: Daar kom je, ja, ik ook. En dan kom je af en toe van die liedjes tegen. En dan, ja, wel niet. Ja. En de filmpjes, dit liedje kwam ik er ook op tegen. De filmpjes vind ik dan wel vervelend van het die ze dan doen met dit liedje. Zitten ze een beetje net te playback of wat dan ook. Maar toen kwam ik laatst het liedje zelf tegen. Ach, zullen we dan maar een keer doen alsof we van deze tijd zijn. Kriegskrieg, gut genung. Dat vind ik dan een vorig. Volgens mij herken je hem wel. Wat, hè?
1: Dat was een mooie tongbreker.
0: Ja.
2: Die veld is oud. Blijf uit, vaag nooit oe. Kitschkrieg. Du bist gut genoeg.

0: Je hebt geluisterd naar 93 to Infinity van Souls of Mischief. Dat was in 1993 denk ik wel de plaat van het jaar.
1: Ja, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat het... kan ik namelijk wel eens aan Gemini vragen wat de plaat van het jaar was. Het is gewoon lekker ouderwetse hiphop.
0: Nou, dat, voor dat jaar was het wel de hiphopplaat van het jaar.
1: Ja, nee, de hiphopplaat. Ja, nee, dat klopt. Maar nu is het ouderwetse hiphop en toen was het nog geen ouderwetse hiphop. Maar als je het niet terugluistert, dan hoor je daar alle oude kenmerken terug. Deze was ook van jou, die klaar heb staan. Jou graag Groove Armada houden horen.
0: Zeker, Sun Toucher.
1: En ik heb dadelijk nog nieuws over Prince.

0: Prince, When Doves Cry, komt natuurlijk van het album Purple Rain. Ik zei tegen jou, ik heb nieuws over Prince. De Purple Rain, de musical gebaseerd op de gelijknamige speelfilm van Prince. En met het Grammy-bekroonde album uit 1984 komt volgend jaar naar Broadway. Producent Oren Wolff maakte maandag bekend dat de voorstelling in première gaat in het New Yorkse Majestic Theater. Met de eerste preview op 12 maart 2027. En de officiële première is op 12 april, dat laat de organisatie weten. De musical bevat meer dan 20 hits van Prince, waaronder When Doves Cry, I Would Die For You, Take Me With You, The Beautiful Ones. In het voorjaar van 2025 ging de musical in Minneapolis in première, de geboorteplaats van Prince. Het is nog niet bekend wie de rollen gaan spelen in de nieuwe Broadway musical. Het verhaal van Purple Rain gaat over de jonge, getalenteerde muzikant The Kid, die worstelt met zijn moeilijke thuissituatie in een rivaliserende muziekband en een complexe liefdesrelatie. Prince is zonder twijfel een van de meest unieke en briljante muzikanten die we ooit hebben gehad, zei Wolff in een persbericht. Wat hij heeft bereikt met Purple Rain, het nummer, het album en de film is een eerbetoon aan de kunst van het muziekmaken en laat hij op het allerhoogste niveau zien. Het zal voor het publiek van nu net zo onwindend zijn als toen we deze nummers voor het eerst op onze boombox te hoorden. Zou het nog wat voor jou zijn?
1: Ja, zeker wel. Ik vind het ook wel tijd voor zoiets.
0: Ja, nou, geheid dat hij ook nog een keer naar Nederland gaat komen.

0: kan me niet voorstellen dat het niet zo is. Ja, niet dan.
1: Ja, daar gaan we wel vanuit.
0: Ja, Alexander is net aangeschoven. Ik had hem helemaal niet verwacht, maar dat maakt niet uit. Gezellig dat hij er is. Ik weet dat hij nog wel een fan van Michael Jackson is. En ik moet dadelijk nog wat van jou klaarzetten, want jij had dadelijk de dance hit. De dance afsluiter. Ja, laten we het zo noemen. Ik zit even te kijken waar ik zin van Michael Jackson in heb. Laten we deze gewoon lekker doen. Michael Jackson, als we dan toch Prince hebben gehad, laten we hem dan ook nog even draaien. Dit is van het album Off the Wall, de titeltrack Off the Wall, Wacko Jacko.

0: Het nieuwe album kwam afgelopen vrijdag uit. Ik heb gisteren met veel plezier zitten luisteren. Hij gebruikt heel veel... de autotune. Maar het nieuwe album van The Strokes, Reality Awaits. Dit is alvast een single van Going Shopping. Ik heb nog een andere prachtige plaat ontdekt. Misschien dat we die van de week nog wel even draaien. Daan, bedankt voor de gezelligheid.
1: Jij ook zeker.
0: Jij had een uitsmijter. Laten we het zo even noemen.
1: Laten we hem op de banger van de week noemen.
0: Ja, de banger van de dinsdag dit keer. Tot vrijdag waarschijnlijk.
1: Tot vrijdag sowieso.
0: Waar gaan we ermee uit?
1: We gaan ermee uit met Azaria and the Third, met Hungry for the Power en dan in een James Jones remix.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: is de matinée met Lydia Oosthoorn.
1: En met Alexander. En wat gaan we doen het eerste uur van deze matinée? Nou, we gaan het hebben over een expositie die gaat starten 1 augustus. En tot en met 12 september is die te zien in de Grote Kerk in Apeldoorn. En het gaat over beeldend kunstenaar Gabi Bovenlander. En de expositie die heet Wie licht blijft zien. Nou, zometeen komt Lies van der Beek, ze zit hier eigenlijk al, daar uitgebreid over praten. En dus we zijn nieuwsgierig wat het allemaal inhoudt. We hebben natuurlijk ook muziek klaarstaan nu met Django Wagner, Als jij niet kiezen kan.

0: loop der jaren wel contact gehouden. En in, nou zeg, vanaf 2010 werd dat weer wat intensiever. En in 2017 hebben wij samen met haar de stichting Gaby Bovenlander opgericht.
1: Ja.
0: Want mijn vraag was, wat gebeurt er straks als jij er niet meer bent met jouw werk?
1: Mm-hmm.
0: Daar had ze niet over nagedacht.
1: Oh.
0: Nee, zoals veel kunstenaars niet. Nee. Maar we hebben er lang over gedaan, maar op een gegeven ogenblik was de stichting een feit.
1: Ja, ja.
0: En de stichting beheert sinds Gaby is overleden in 2020 al haar werk. Dus ze heeft al het beeldend werk wat ze gemaakt heeft, van heel vroeg, tot van kindertekeningen tot aan haar dood, heeft ze aan ons nagelaten.
1: Ja, het zijn er veel, begrijp ik.
0: Dat zijn er heel veel,
1: ja,
0: klopt.
1: Oké.
0: Ja.
1: En zij heeft ook op verschillende manieren gewerkt als kunstenaar, hè?
0: Klopt.
1: Als we dat een beetje doorlopen, waar kunnen we dan beginnen?
0: Nou, eigenlijk, dan begin ik even bij de academie. Want Gaby is opgeleid als monumentaal kunstenaar. Een voorbeeld daarvan hier in Apeldoorn is nog de Henri Dunant School.
1: Oh ja.
0: Daar heeft zij een wandplateau gemaakt. Dat is inmiddels Rijksmonument geworden. Dus dat is zoals ze gestart is eigenlijk, als monumentaal kunstenaar. En vervolgens is ze gaan schilderen, want ze miste de kleur.
1: Kijk, ja.
0: En van het schilderen, ze is eerst figuratief begonnen. Ze tekende zoals iedereen. En daarna ging ze wat net even noemde als surrealisme. Wij noemen het eigenlijk het magisch realisme, want dat is net niet surrealistisch.
1: Okay.
0: Het zit een beetje op de rand. Het zit een beetje op de rand. Het magische doet veel meer vermoeden dat er het surrealistische vertekent, laat ik het zo zeggen. En het magische niet. Het magische suggereert veel meer.
1: Oh ja. Ja. Ja, ja. Dus zet je aan het denken.
0: Het zet je aan het denken, absoluut. Mm-hmm. Ja.
1: Oké, okay. Ja.
0: Ja. En heel langzaam is dat doorgegroeid. En op een gegeven ogenblik is zij veel meer gaan abstraheren. Kwam ze in een periode van abstracte kunst terecht. Dat heeft ze, ik denk wel een jaar of 20 gedaan. En heel langzaam kwam het figuratieve weer terug in de kunst. En Gaby is uiteindelijk 89 geworden. Maar zo rond haar 80ste, toen kon ze eigenlijk niet meer schilderen. Dat was fysiek niet meer mogelijk.
1: Ach, wat jammer.
0: Ja, ja, dat was heel jammer. Maar niet getreurd. Gaby heeft zich ontwikkeld. En toen kwam de periode van de digitale kunst.
1: Kijk.
0: Ja. Dus,
1: dat vind ik knap op die leeftijd.
0: Dat is ontzettend knap op die leeftijd. Ja,
1: ja.
0: Ja, ja, dat was zeg, rond haar 80ste is ze daarmee begonnen.
1: Mm-hmm.
0: En ze heeft prachtige digitale werken gemaakt.
1: Tjonge, en dat heeft ze ook geëxposeerd?
0: Heeft ze ook geëxposeerd, ja. Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En hoe is het nou ontstaan dat u heeft daar les genomen bij Gaby?
0: Ja.
1: Bent u diezelfde weg gaan bewandelen?
0: Nee, ik ben wel beeldend kunstenaar geworden, maar dezelfde weg is wel zo. Ik ben ook docent geworden.
1: Ja, dat wel.
0: Dus ik heb jarenlang lesgegeven en daarnaast heb ik mij ook met management bemoeid. Markant.
1: Mm-hmm.
0: Maar mijn carrière als beeldend kunstenaar is eigenlijk niet zo. Hoe zal ik het zeggen? Niet zo explosief geweest als die van Gaby.
1: Oké, okay, maar het is wel een inspiratie geweest.
0: Zeker. Ja. Zij heeft mij deels het vak geleerd. En natuurlijk dan leer je het verder op de academie.
1: Ja,
0: maar
1: nee, maar wel een aanzet gegeven tot.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Dat is toch mooi?
0: Ja. Ja, nee, dat is prachtig.
1: Ja, ja.
0: Niets mis mee, zou ik zeggen.
1: Precies.
0: Nee.
1: En nu komt die expositie dus in de Grote Kerk vanaf 1 augustus.
0: Ja.
1: Hebben jullie dat ook, ook zo zeg maar aangedragen dat echt wel eens een keer tentoongesteld wordt?
0: Nou, kijk, sinds Gaby, toen zij nog leefde, toen organiseerden we samen tentoonstellingen. En sinds zij er niet meer is, dus een van de doelstellingen van de stichting is ook dat wij proberen het werk onder te brengen bij musea.
1: Ja.
0: Dus wij schenken heel graag als het gaat om musea. En daarnaast vinden we het gewoon fijn als er werken aan de muur hangen van haar. Want wij hebben het opgeslagen in een depot. En dat is niet de bedoeling van kunst. Kunst moet gezien worden.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ja. Ik stel voor dat we even muziek laten horen. En
0: prima.
1: Dan kunnen we het even over die expositie hebben natuurlijk. Hè? Wat, wat we daar kunnen verwachten zozeer. En ook over het boek. Want u heeft ook nog een monografie geschreven.
0: Klopt.
1: Daar willen we natuurlijk ook iets van weten. Maar eerst

0: show Paint This Town. Dat is wel heel toepasselijk natuurlijk. Tegenover mij zit Lies van der Beek. En ze zat hier net ook al, want ze was ook al aan het vertellen over de expositie die te zien is vanaf 1 augustus tot en met 12 september in de Grote Kerk. Want die gaat over Gaby Bovelander. En het heet Wie Licht Blijft Zien. Nou, we hadden het er net al over, van wat voor werk zij allemaal gemaakt heeft. Het is eigenlijk te veel om op te noemen natuurlijk. Maar wat kunnen wij verwachten in die Grote Kerk?
1: Nou, we hebben in de Grote Kerk een ik noem het bescheiden selectie. Want we hebben nog heel veel werken in ons depot staan. Een bescheiden selectie gemaakt, waarin een aantal figuratieve werken te zien zijn. Een aantal werken uit de periode van het magisch realisme, waar we het net over hadden. En de rest is het abstract werk.
0: Ja. Dus dat hangt het gewoon?
1: Het hangt. Ja? Ik ga er zo meteen nog even naartoe voor de finishing touch, zoals dat heet. Ja. Er brak een glasplaat gisteren. Dus ja, dat zijn allemaal van die
0: Kan gebeuren.
1: Ja, bedrijfsongevalletjes noemen we dat. Ja.

0: We kunnen het dan elke keer in het weekend zien, hè? Op de zaterdagen en zondagen.
1: Ja. Toegang is gratis, altijd heel belangrijk.
0: Ja, heel belangrijk. Je kan gewoon even naar binnen lopen.
1: Je kan gewoon even naar binnen lopen. Er zijn gastvrouwen die je ontvangen, die ook even de weg wijzen. We hebben een looplijst gemaakt, dus je kan ook nog even zien wat de werken kosten. Want ze zijn allemaal te koop.
0: Oh ja?
1: Ja. Dat, wat ik net al zei, we hebben liever dat het werk aan de muur hangt.
0: Dat is waar.
1: En iemand ervan geniet, dan dat het bij ons in het depot staat.
0: Ja, ja, ja. Ja. Is het dan tijdens die keren dat het open is, de grote kerk, en te zien is... is er dan ook muziek, of is dat deze keer?
1: Ja, ja. Het nu bij de opening zeker.
0: Ja.
1: Ja, ik bedoel, dat stond ook heel keurig in de uitnodiging natuurlijk.
0: Precies.
1: Dat, maar er zijn inderdaad ook muziekmiddagen in de kerk. Eigenlijk 1 augustus is het opening van het seizoen. Daar.
0: Ja.
1: Wij zijn gevraagd om als stichting om werk van Gaby daar te laten zien. Apeldoorn is toch de stad waar ze het meest gewerkt heeft.
0: Ook mooi, toch?
1: Ja, dat ze woonde in Hoogsoerendam, maar goed, onder Apeldoorn.
0: Valt wel onder Apeldoorn. Ja. Dat is dus echt de moeite waard om daar even naar binnen te lopen.
1: Ja.
0: Ik zei het net ook al, je hebt ook nog een monografie gemaakt, geschreven, over Gaby Bovenlander.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo ontstaan?
1: Toen wij de stichting hadden opgericht, toen zijn we eerst begonnen met het maken van een documentaire over Gaby.
0: Mm-hmm.
1: Want wij wilden heel graag vastleggen, want ze heeft natuurlijk heel veel lessen gegeven. Ze had een goede visie op kunst en waarom ze schilderde. Dus toen hebben we eerst een documentaire gemaakt. En toen zei ze, Lies, zo zei ze dat... een boek zou ook nog wel mooi zijn.
0: Oh.
1: Ja. Ik zei, dat wil ik wel doen. Ik wil wel een monografie over je schrijven... maar dan wil ik je alles kunnen vragen.
0: Oh.
1: En daar heeft ze ja op gezegd.
0: Ja?
1: Ze heeft het helaas niet meer mogen meemaken... dat het in gedrukte vorm is verschenen. Maar ik heb haar middagen geïnterviewd. Oh. Gewoon ook opgenomen.
0: Ja.
1: En dat later uitgewerkt. En daar is uiteindelijk een leuk boek uit ontstaan.
0: Ja, ja. Nou, wat bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, dan is die, die band tussen jullie ook wel versterkt daardoor.
1: Ja, precies. Ja.
0: En kwam je daardoor ook nog dingen te weten waar je van dacht...
1: Gaby heeft een verleden. Ze is tussen de 10e en de 15e is ze opgegroeid in een kamp in Indonesië.
0: Oh,
1: ja, dus en zeker in haar magisch realistisch werk zie je toch dingen terug uit die kampperiode.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar heeft ze nooit over willen praten.
0: Maar ze ging het uiten door haar werk.
1: Ze ging het uiten door haar werk. Maar het bleef altijd zo een beetje rondzweven. Je kreeg nooit de vinger erachter. En dat was wel een vraag van mij natuurlijk ook. Van als ik over jou iets wil schrijven... dan wil ik ook het hele verhaal kunnen schrijven.
0: Ja, ja.
1: En ik moet eerlijk zeggen, daar is ze heel open over geweest.
0: Ja, dat kon ze wel, want dat lijkt me ook heel zwaar. Want het verdruk je dan misschien toch wel zo'n
1: periode. Ja, maar toen ze digitale kunst ging maken... toen is ze al begonnen om daar uiting aan te geven.
0: Okay.
1: En ze heeft zelf een kunstboek gemaakt... over de kampperiode in Banjo Biru 10.
0: Mm-hmm.
1: En dat geven wij ook uit als kunstboek. Omdat ze het helemaal zelf... Het bevat allemaal kunstwerken van haar. En,
0: ja,
1: dat geven wij dan ook uit.
0: Ja, ja.
1: Ja, dus in principe heb ik haar alles kunnen vragen.
0: Wat goed.
1: Ja. En... of ze alle antwoorden gegeven heeft...
0: Dat weet je natuurlijk nooit, maar
1: is natuurlijk
0: in ieder geval
1: altijd
0: wel best wel veel, denk ik.
1: Ja, ik heb er wel een goed verhaal kunnen schrijven, daardoor ook.
0: Ja, wat goed. Ja. En dat kan je ook aanschaffen als je in de
1: tuurlijk.
0: Bent, zeg maar,
1: hij ligt, en de titel van de tentoonstelling is ontleend aan de titel van...
0: Het boek.
1: Het boek,
0: ja, de
1: monografie.
0: De helft, want ik dacht eerst van, wie licht blijft
1: klopt.
0: Zien, maar daarna komt het loopt nooit in duisternis.
1: Precies. En dat was een uitspraak van haar.
0: Oh, mooie uitspraak.
1: Ja, die heeft ze ooit eens een keer rondgestuurd aan vrienden en kennissen als kerstkaart.
0: Mm-hmm.
1: Wie licht blijft zien, loopt nooit in duisternis.
0: Ja.
1: En dat was Gaby ook. Ze was heel positief.
0: Ja, vind ik
1: ze keek ook altijd vooruit. Vandaar ook dat het verleden was verleden.
0: Ja.
1: Terugkijken was niet...
0: gewoon vooruit.
1: Ja, altijd vooruit. En zoals ze ook altijd zei, ik ben nog niet klaar.
0: Hmm.
1: Ze werkte maar door. En ze was altijd met die kunst bezig.
0: Ja, Ja. Ja, dat was haar leven, of dat was ze zelf.
1: Ja.
0: Had ze ook nog een gezin of zo?
1: Nee, nee. Ze had geen gezin. Ze woonde alleen in een prachtige atelierwoning op Hoogsoer. Hij staat er helaas niet meer. Want dat soort dingen gebeuren natuurlijk als je er niet meer bent.
0: Ja, dat is wel jammer dan. Ja.
1: Nee, dat was een woning speciaal voor haar ontworpen door Wil Haaien. Die was architect. En in eerste instantie als atelier. Maar al snel is ze er ook gewoon gaan wonen.
0: Ja. Ja.
1: En in het begin ontving ze daar nog cursisten. Maar goed, dat is later naar Apeldoorn verhuisd.
0: Precies.
1: Eerst pand op het Raadhuisplein.
0: Oh, ja.
1: De voorganger van de Doekom. En dan de hele de historie kennen we inmiddels.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wat mooi. Mooi dat ze zoveel aandacht krijgt nu.
1: Ja. We zijn ook heel blij dat we die tentoonstelling hier nu weer in Apeldoorn hebben.
0: Mm-hmm.
1: Want Karen Reinders heeft wel eens gezegd, ze is wel de grande dame van de Apeldoornse kunst.
0: Ja, en dat mag nu ook gezien worden.
1: En dat mag nu weer gezien worden. Ja. En we zijn ook heel blij dat Karen de tentoonstelling gaat openen.
0: Ja, tuurlijk, want Karen Reinders gaat het openen. Hoe gaat dat gebeuren allemaal 1 augustus?
1: Er is een heel programma opgesteld natuurlijk. Een programma met muziek, met een openingswoord van Karen. Met een openingswoord natuurlijk van de voorzitter van het comité van de Grote Kerk, waarvan ik niet meer precies weet hoe dat comité heet. Maar in ieder geval, er is een heel programma samengesteld.
0: Ja.
1: En met een aantal sprekers. En daarna is er gelegenheid om te kijken. En een hapje en een drankje. En het is vrij toegankelijk.
0: Vrij toegankelijk. Ook daar kan je gewoon even
1: dit is geen besloten opening. Het is echt open voor iedereen.
0: Mm-hmm.
1: Er is een muziek van Lex. Ja, jij hebt het vast wel voor je liggen.
0: Ik heb het niet voor me liggen, helaas. Lex. Je moet er gewoon komen kijken.
1: Je moet gewoon komen kijken en luisteren.
0: Ja.
1: En het is gewoon dus gratis toegankelijk.
0: Ja.
1: Zowel de opening als ook daarna. Kom kijken, zou ik zeggen.
0: Ja, kom gewoon. Loop die kerk in.
1: Ja, absoluut.
0: Het is echt de moeite waard.
1: Ja, vind ik wel natuurlijk.
0: Zeker, ja.
1: Ik zou niet anders durven
0: zeggen.
1: Nee,
0: dat begrijp ik. Ik wil je bedanken, Lies.
1: Graag gedaan.
0: Dat je hier naartoe bent gekomen om hier zo enthousiast over te vertellen.
1: Ja.
0: Ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Dat die eens even die kerk binnenlopen. Om gewoon eens even rustig te kijken van wat voor werk heeft Gaby eigenlijk achtergelaten.
1: Ja, zeer de moeite waard. Dus, en wil je meer over Gaby weten? We hebben een website. We hebben een Facebookpagina. Dus zoek ons even op.
0: Ja. Kan ik nog vriend worden van de stichting?
1: Nee, we hebben de vrienden hebben opgegeven.
0: Oh, de vrienden die
1: Dat was meer werk als wat het opleverde.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Maar goed, gewoon even die kerk inlopen.
1: Ja, even de kerk binnenlopen enzovoort. En bezoek de website. Heb je vragen? Mailadres staat op de website.
0: Ja, je weet gewoon alles volgens mij.
1: Ja, zo ongeveer wel.
0: Zo'n beetje wel.
1: Ja.
0: Nou, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Wij gaan naar andere muziek. Ja, Paint It Black, Tracy Lawrence.

Het Jong Metropool dat komt 1 augustus naar de Zwitserhal. Ontdek de klank van Midden- en Zuid-Amerika met de meest bruisende orkest van Nederland. Jong Metropool brengt een energieke setlist vol complexe ritmes en levendige melodieën, geleid door Giacomo Bairos. Met nummers als Esperanza van Vince Mendoza en Waka Frika van Manu Dibango is stilzitten onmogelijk bij het zomerse feestje. En dat is dus allemaal 1 augustus in de Zwitserhal. En van 8 uur tot 9:30. Nou ja, voor tickets zal je wel even op de website moeten kijken, maar het is echt de moeite waard.

0: Björk, It's Oh So Quiet.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Er staat ons wederom een lange, warme periode te wachten. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden en het blijft overal droog. De temperatuur stijgt naar 25 tot 30 graden van noord naar zuid. En er staat maar weinig wind. Dat vind ik niet hoor, ik vind dat best wel veel waard, toch? Meer warmte volgt morgen, maar met dan regionaal tropische temperaturen. Lokaal is het in het zuiden en oosten zelfs zo'n 33 graden mogelijk. En ook dan zien we flink wat ruimte voor de zon en blijft het droog. De dagen daarna draait de wind vaker naar een westelijke richting en wordt de hitte getemperd. Komend weekend schommelen de maxima rond een aangename 25 graden en dan zou een enkele bui kunnen voorkomen.

0: Grace de Gier, als ik het goed zeg, met Levame. Ontdek de expositie Apeldoorn verbindt in het theehuis van Stadspark Bergen-Bosch. Bekijk foto's en verhalen over Apeldoorn. Kruispunt Apeldoorn is al eeuwenlang een plek waar mensen, verhalen en wegen samenkomen. In de middeleeuwen kruisten de handelsroutes elkaar. En dat maakte Apeldoorn een belangrijk knooppunt met herbergen en vergaderplaatsen. Apeldoorners, de expositie laat de mensen van Apeldoorn zien. Van bekende Apeldoorners tot gewone inwoners. Hun verhalen laten zien hoe Apeldoorn is geworden wat het nu is. De stad groeide van een klein dorp naar een stad van bijna 170.000 inwoners. En ja, dat is dus allemaal te zien in Stadspark Bergen-Bosch in het theehuis. En eigenlijk iedere dag tussen de openingstijden van Berg en Bosch.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

Ramses Shaffy met Laat Me. Ja, er is weer elke keer een hele gezellige braderie in Hoenderlo. En dat is eigenlijk op woensdag 29 juli, 5 augustus, 12 augustus en 19 augustus. Tussen 3:30 en 8:00. Dan is er ook een kleedjesmarkt en een braderie. Zijn demonstraties van oude beroepen. En er zijn natuurlijk vele standhouders met leuke artikelen. Goed om daar eens even naartoe te gaan.

Bob Marley met Go Tell It on the Mountain. De bibliotheek die gaat ook op vrijdagavond open. CODA Centrale Bibliotheek in Apeldoorn verandert vanaf 1 september de openingstijden. De vestiging aan de Vossemansstraat is voortaan ook op vrijdagavond geopend tot 8:30. De avond

openstelling op dinsdag vervalt dan. De overige openingstijden blijven gelijk. En daarmee is de bibliotheek straks weer 2 avonden per week open. De donderdag en de vrijdag. CODA wijst bezoekers ook op de studie- en werkplekken. In het gebouw, in het souterrain en op de eerste verdieping zijn werkplekken met gratis wifi en stopcontacten beschikbaar.

Dit was Alabama met A Wonderful Waste of Time. En daarvoor Bryan Adams met Summer of 69. Nou, we zijn al bijna aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. Komen zo meteen natuurlijk terug met ook leuke onderwerpen. Over bijvoorbeeld de kofferbakmarkt in Loenen. Ja, ik ga er zo meteen helemaal gewoon over praten. Ik ga het nou nog niet zeggen. En we hebben natuurlijk nog heel veel meer klaarstaan. Ook leuke muziek. Dus blijf lekker luisteren naar ons. We gaan er zo eventjes uit met de Beatles, I Feel Fine, en komen dus zo weer terug.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.

0: In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cos-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is...

0: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En natuurlijk met Alexander, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we doen het tweede uur van deze matinée? We gaan het hebben over de 34e Loense Maandag. Want zometeen komt hier Jaap van Duivenbode, hij zit er eigenlijk al, daarover praten. En wat dat allemaal inhoudt en wat we er allemaal kunnen beleven. En we gaan het ook hebben over Kidsproof. En wat doen die eigenlijk? Zij hebben allerlei activiteiten voor kinderen en die bieden ze dan aan. Ook zomeractiviteiten. Dus daar gaan we het ook over hebben. We hebben het ook over lekker weer en zomer. Want André Verduin zingt erover, want het is zomer.

De Ans Schut IJs en Skielerbaan van schaats- en skielerclub DNI aan de Voorwaarts is in de zomervakantie op 3 avonden per week vrij toegankelijk. Tot en met vrijdag 28 augustus is de skielerbaan elke maandag, woensdag en vrijdagavond gratis toegankelijk. Jong en oud kan op deze avonden kennis maken met skieleren op de supervlakke 400 meter baan. De baan is geopend op maandag en woensdag van 6:30 tot 8:00 en op vrijdag van 6 tot 7. Aanmelden, dat kan ter plekke bij de baanbeheerder en trainer, en die is herkenbaar aan het DNI-hesje.

0: De Bahaman met Sunny Day. Ja, ik zei het net al, 3 augustus, dat is maandag, dan is het de Loense maandag. En tegenover mij zit Jaap van Duivenboden, zeg ik goed, hè?
1: Ja, helemaal goed.
0: Goedemiddag natuurlijk, leuk dat je hier naartoe bent gekomen.
1: Nou, dankjewel.
0: Want we gaan het natuurlijk even uitgebreid over hebben, over die Loense maandag. Want het bestaat dus al 34 jaar, of het is de 34ste keer eigenlijk dat het georganiseerd is.
1: 34ste keer, ja. En dat... het is even een paar jaar is het stil geweest, niet gedraaid.
0: Precies.
1: Maar inmiddels is het de 34ste uitvoering van de Loense maandag.
0: Ja, ja, is weer opgepakt, zeg maar.
1: Ja,
0: ja, ja. En het begint al heel vroeg, zei je net al. Al om 6 uur beginnen jullie 's ochtends.
1: Ja, het bestaat uit een aantal onderdelen. En met name de ponymarkt. Die handelaren die komen om 6 uur. En dan beginnen ze al met handelaren. En dat vult zich tot 1 uur of 8.
0: Ja.
1: En dan van 8 tot 10 is nog echt wat drukker. En dan langzaam zie je die ponyhandelaren weer weggaan.
0: Ja.
1: En vanaf 9 uur draait de braderiemarkt. En dan zie je dat het een ander gedaante krijgt.
0: Precies, ja. Maar het begint eigenlijk oorspronkelijk met die ponymarkt.
1: Ja,
0: dat was eigenlijk wel dus
1: ook de oorsprong van de Loenense maandag.
0: Ja, precies. En dat gaat echt met het handjeklap. Dat is natuurlijk best leuk om te zien, denk ik.
1: Nou, dat is meer de traditie van vroeger.
0: Ja.
1: Het is geen supergrote ponymarkt. De laatste jaren zitten rond de 50 ponies, soms iets meer, soms iets minder. En als je echt die echte paardenmarkt hebt, dan praat je over 400, 500 beesten. Ja, dat is een heel ander type markt.
0: Is dat bijvoorbeeld in Zuid-Laren of zo?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja.
1: Die markt. En je moet ook aan steeds meer eisen voldoen. Hè. Het is niet meer van deze tijd.
0: Nee.
1: En als je een bepaalde lijn

0: van een paard wil hebben, dan ga je googlen, dan ga je die fokker opzoeken, dan ga je drie keer kijken en dan beslis je of je zo'n pony wil hebben.
1: Ja, ja, maar dit is dan meer gewoon leuk.
0: Leuk, ja. Leuk.
1: Dat, het hoort erbij.
0: Het hoort erbij, ja.
1: En er komen ook nog echt mensen op af die daar...
0: Er komen echt handelaars op af. Diverse. En soms wil iemand een grasmaaier hebben en die moet gewoon een pony hebben die lekker gras eet.
1: Oh zo. Dat kan ook natuurlijk, ja.
0: En een ander die zoekt echt een goed paardje om daar nog wat mee te doen.
1: Ja, ja. Het is natuurlijk ook de echte omgeving ervoor, hè. Ja. Want dat is natuurlijk zo. Maar dat duurt dan ongeveer tot 9 uur, zei je net.
0: Nou, een uur of 10. En om 9 uur, dan staat die markt. Dan moeten alle marktkooplui er ook zijn.
1: Okay.
0: En dan staan organisaties met oude tradities, maar ook een nieuwe. En dat is een redelijke markt. Een redelijke braderie is dat inmiddels. Dus,
1: ja, leuk.
0: Wordt georganiseerd door Apeldoorn 2000. Dat is een organisator die hier in Apeldoorn zit. Ah. En die regelt dat allemaal voor ons. Ja. En dat is perfect.
1: Ja. Ja, dat is handig. Ja. Ja. Jij bent de voorzitter ervan.
0: Ja, ik ben de voorzitter.
1: En wat moet jij allemaal voor zorgen dan? Dat het allemaal gaat regelen, goed geregeld is?
0: Elk jaar starten wij een beetje in januari op. En dan er zit een vergunningstraject aan vast. Zowel voor de provincie als de gemeente. Die moeten we doorlopen. En elk jaar komen ze toch weer met aanvullende eisen waar je aan moet voldoen. Mm-hmm. En dat hoort ook. Dus je moet er allemaal goed aan doen. Maar ook allerlei dingen regelen. Dat hoort er ook bij. En dat is bijvoorbeeld de sponsoren.
1: Ja,
0: als je zo'n dag wil draaien, heb je gewoon sponsoren nodig. Het kost behoorlijk wat. Vergunning kost veel geld. Verzekering. Een verzekering ook voor zo'n dag doen. Dus daar hebben we sponsoren nodig. En ik moet zeggen, dat is geweldig.
1: Ja?
0: Hoe dat in dat Loenense dorp is. Ik heb zelf dan een aantal ook wat grotere sponsoren. En er is een telefoontje. En dan, hetzelfde als vorig jaar. Zo gaat het. En kom je al onze vlag halen. Dan roepen ze dan nog, want die worden opgehangen.
1: Ja,
0: en dan,
1: dat is natuurlijk belangrijk.
0: Ja, super. En het allerbelangrijkste is de vrijwilligheid van de mensen. Het bestuur is helemaal vrijwillig. Maar ook bijvoorbeeld de jongens die opbouwen.
1: Ja.
0: De verkeersregelaars. De dames die de broodjes smeren voor de barkooplui.
1: Ja. Die zijn de hele ochtend al bezig natuurlijk.
0: Die beginnen de avond ervoor al. Zonder die vrijwilligers is het niet te draaien. Dikke 10 in Loenen.
1: Ja,
0: Ik ben dan relatief in port. Ik woon er nu 7 jaar. Maar petje af voor de betrokkenheid.
1: Dat zie je hier sowieso wel op de Veluwe. We hebben heel vaak gasten, weet je wel, van het dorp. Maar ook uit Apeldoorn. De Apeldoornse Vierdaagse, zeg maar wat. Hè.
0: Ja.
1: Dat draait toch hoofdzakelijk op vrijwilligers.
0: Ja.
1: Wij hier ook. We zijn natuurlijk allemaal vrijwillig. Maar het wordt echt gedragen door veel mensen uit deze omgeving. Dat is heel belangrijk. En dat is toch wel een goed gevoel.
0: Ja.
1: Geeft
0: het
1: ook. Samenhorigheid. Dat is wat heel belangrijk is.
0: Dus En daar zijn we ook blij mee. En afgelopen jaar hadden we wat moeite om voldoende verkeersregelaars te krijgen. En een paar telefoontjes en dan komen weer heel veel nieuwe. En die doen even een verkorte opleiding. En dan mogen ze verkeer regelen op straat.
1: Ja.
0: Dus helemaal top.
1: Ja. Nou, wat geweldig. Want als je met de auto komt vanuit Apeldoorn bijvoorbeeld. Waar kan je dan je auto kwijt?
0: Als je Loenen binnenkomt rijden, dan kom je die verkeersregelaar tegen. Mm-hmm. En die wijst jou naar de plek. En dat is een parkeerweide. En die wordt, de ene wordt gerund door de Oranje Vereniging.
1: Ja.
0: En de andere wordt door ons gerund. En daar kan je parkeren. De kosten zijn €3. Daar is geen buil op te vallen. En dat zijn eigenlijk de enige kosten.
1: Precies.
0: Buiten wat je nuttigt
1: en doet.
0: Voor de markt.
1: Ja.
0: Kinderattracties zijn allemaal gratis.
1: Mooi.
0: Dat zijn speelkussens. Noem maar op. Dus helemaal top.
1: Ja. En die €3, kan je dat pinnen? Of moet je dat contant?
0: Tegenwoordig met zo'n QR-code. Dus
1: handig.
0: Dan kan je doen. En bij de parkeerplaats die wij zelf regelen zit ook een golfkar. Noem maar dingen.
1: Ja.
0: Voor mensen die slechte brein zijn.
1: Handig.
0: Die hoeven dan die 500 meter niet te lopen. En die worden dan gewoon naar de locatie gebracht.
1: Wat leuk.
0: Wordt altijd goed gewaardeerd.
1: Ja. Ouderen uit het dorp, worden die er ook bij betrokken?
0: Als u het bestuur van ons ziet, dan ben ik de jongste.
1: Oh, oké, sorry.
0: Met mijn 64 jaar.
1: Ja.
0: En de vrijwilligheid, veel ouderen hebben wat tijd.
1: Ja, die hebben wat tijd.
0: Ja,
1: en die vinden het ook mooi, denk ik.
0: En die zijn mooi. En dan bijvoorbeeld om de stroomvoorziening uit te leggen voor de marktkooplui. Daar komen een paar jonge gasten, die helpen dan.
1: Ja.
0: Die zijn verbonden met dat bedrijf.
1: Ja,
0: precies. Dat is perfect.
1: Maar dit hele dorp komt eigenlijk zo'n beetje samen om het gewoon gestalte te geven, zeg maar. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Dat is toch leuk.
0: Ja, we hebben vorig jaar voor het eerst de eikenboom als tweede, noem maar, cateringlocatie erbij gehad.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, dat is heel goed bevallen. Die waren zelf ook heel enthousiast. Mm. En vanaf nu is dat weer zo. Dan hebben we de locatie De Brink. Dat is een soort gemeentehuis in het dorpje.
1: Ja.
0: En dan de Den Eikenboom.
1: Oh,
0: waar voorheen de markt altijd georganiseerd werd. En daarmee hebben we twee locaties waar je wat kan drinken. Waar vertier is.
1: Ja.
0: Waar muziek is.
1: Ja.
0: We hebben een aantal bands die optreden. Dus echt superleuk.
1: Ja, ja. Nou, ik stel voor dat we even muziek laten horen. En dan gaan we het ook even over die muziek hebben. Want wat komt er dan zo al? Dat willen we natuurlijk wel weten.
0: Ja. Ja.
1: En, en nog veel meer, want er is ook nog een kofferbakmarkt bij de Tweede Stee.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we ook nog eventjes over hebben. Maar we gaan eerst even muziek laten horen. En dat is volgens mij Monday van Carsoe.

0: 3 augustus, dan is het de Loense maandag. Ik zeg bijna fout. En we zitten hier al met elkaar te praten. Jaap van Duivenbode zit hier tegenover mij. En over die leuke braderie en zo. En er is een hele dag feest eigenlijk. Het begon al om 6 uur. Tot hoe laat gaat het door?
1: Tot 4 uur hebben we de vergunning. Maar je ziet altijd dat het rond 1 uur of 4:30 dan wordt het
0: dan
1: wat rustiger.
0: Het rustiger worden.
1: Ja, en wat een vraagteken is, wat gaat het weer doen?
0: Ja.
1: Op het moment dat het erg warm wordt, zal je zien dat de ochtend relatief druk is.
0: Ja,
1: en de middag wat rustiger. Is het 25 graden, dan blijft het de hele dag door.
0: Het ziet er wel een beetje naar uit als ik het zo zag, zo net. Maar wel gezellig natuurlijk. Ja. Zo'n hele dorp wat helemaal gewoon lekker aan het feestvieren is. Maar we hadden het net al over muziek. Hè? Er is ook wat aan muziek aanwezig. Ja. En kan je wat noemen?
1: Ja. Ja, er is bij de Den Eikenboom, dat is dat ene centrale punt. Ja. Daar wordt opgetreden en dan is het ongeveer 3 kwartier een band.

0: Die heet Midland, die treedt op. En vervolgens komt er een dialectkoor, de Trossen Los. Oh, en die treden dan weer 3 kwartier op. En dat wisselt elkaar zo af tot het einde van de dag.
1: Ja, leuk.
0: Tot globaal 3-4 uur.
1: Ja, ja, gezellig toch?
0: Ja, heel gezellig. Ja. Ja, vorig jaar goed beoordeeld.
1: Ja, dat snap ik. Ja, want het geeft toch extra sfeer, hè?
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: En dan is er ook de kofferbakmarkt in Loenen. Dat is eigenlijk ook volgens mij altijd. Dat is ook gewoon kleinschalig, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, het is kleinschalig. Ik begreep dat ze iets van 30 voertuigen hebben die dan vanuit de kofferbak de spullen verkopen.
1: Oh, ja.
0: En daar wordt echt wel onderscheid in gemaakt. Dat zijn geen handelaren die hun waar op een kofferbak. Die moeten op de echte markt staan.
1: Echt op de markt staan.
0: En dit zijn mensen die de spulletjes kwijt moeten.
1: Oh.
0: En wat je ook ziet is de bewoners die in de buurt wonen. Die zetten vaak op hun oprijpad ook nog wat spulletjes te kopen. Nou, dat moeten ze vooral doen.
1: Ja,
0: het is voor
1: niet.
0: En door Loenen, dus helemaal goed.
1: Ja, dat is toch gezellig eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Dus en er komen natuurlijk veel mensen die hier vakantie vieren.
0: Ja, ja. Dat is wel de grootste doelgroep. Dat zijn de vakantiegangers. Het is altijd de eerste maandag van augustus.
1: Ja.
0: Ja, dan zie je dat er heel veel mensen op vakantie zijn.
1: Ja.
0: Dus ook de helft van Loenen is op vakantie. Die zijn er zelf niet. Maar daarentegen alles wat op de Veluwe zit en wat een beetje reisafstand zit. En daar adverteren we ook op die camping. Dus ze weten allemaal van
1: luisteren. Ze weten het wel. Ja.
0: En ze weten het allemaal te vinden. Dus helemaal goed.
1: Nou, dat is belangrijk natuurlijk. Ja. Hè? En dan kunnen ze gewoon lekker een dagje weg zijn. Ja, dat is toch ook hartstikke gezellig. Ja. En ambachten, die zijn er ook?
0: Er is een bezemmaker. Er is iemand die ten aanzien van de paardenmarkt wat spulletjes verkoopt en daar wat uitlegt.
1: Oh, ja.
0: De brandweer is er altijd.
1: Dat is ook
0: altijd een evenementje.
1: Ja.
0: En er is een toeristisch platform.
1: En wat is dat?
0: En dat zijn eigenlijk degenen die toeristische attracties zijn in de omgeving van Loenen.
1: Oh, zo.
0: Zoals de stoomtrein. Nou, de stoomtrein die kon geen mensen leveren, dus die is er dit jaar niet bij. Maar bijvoorbeeld de Middelste Molen is er wel bij. De Dorpsraad.
1: Ja.
0: De Gelderse Bossen, die ook die uitkijktoren weer georganiseerd hebben. Dus zo zijn er een aantal, wij noemen het toeristisch platform. En die mogen ook dat faciliteren. Wij, die mogen daar staan en die mogen dan hun verhaal doen.
1: Ja. Nou ja.
0: De brandweer staat er altijd. Is ook altijd een bekijk voor kinderen. Want dan mogen ze even die brandweerauto inklimmen.
1: Mooi.
0: Ja, superleuk.
1: Ja, superleuk. Dat is natuurlijk heel erg leuk. En dat is altijd voor iedereen gewoon te goed. Hartstikke mooi. Dus eigenlijk gewoon van alles. En gewoon feest vieren.
0: Ja, ja, mooie dag voor maken. En de laatste jaren is het allemaal heel goed gegaan.
1: Ja.
0: Dus ik mag niet tikken, maar.
1: Je zou het gewoon even aftikken.
0: Ja, dit is, als het net zo is als de voorgaande jaren, wordt het een hele ontspannen en leuke dag.
1: Ja, ja. En dat is ook de bedoeling natuurlijk hiervan. Nou, ik wil je bedanken, Jaap, dat je hier naartoe bent gekomen om hierover te vertellen. Hartstikke goed.
0: Ja.
1: Veel plezier ook natuurlijk. Je moet waarschijnlijk nog van alles regelen. Of is het allemaal al geregeld?
0: Ja, de opbouw gaat nu gebeuren, want het veld waar de ponies komen te staan moet opgebouwd worden.
1: Ja,
0: de stroom moet uitgelegd worden. Maar ook met die vrijwilligers, vele handen lichtwerk.
1: Ja, dus dat is het ook gewoon leuk.
0: Ja,
1: en als het dan eenmaal draait, is het helemaal.
0: Helemaal. En dan aan het einde van de dag dan zijn we best wel moe, maar dan kijken we heel tevreden terug naar een mooie dag.
1: En dan mag je ook trots zijn dat het zo met zo'n dorp helemaal zo goed loopt.
0: Ja.
1: Hartstikke goed. Dankjewel.
0: Nou, wederzijds ook jullie bedankt dat wij even de aandacht kregen.
1: Zeker. Wij gaan verder met onze muziek. Dat zijn de mama's en de papa's. Monday, Monday. Oh ja, natuurlijk Alexander. Laten we komen.

Shakira met La Tortura. Liefhebbers van streektaal en lokale geschiedenis kunnen op vrijdag 31 juli terecht bij een bijzondere avond over het Apeldoornse dialect. Vereniging Oud Apeldoorn organiseert dan een lezing en concert in het Denksportcentrum in samenwerking met het Dialectkoor Apeldoorn. Tijdens de avond vertellen leden van het Dialectkoor over het ontstaan en de ontwikkeling van het Apeldoornse dialect en de rol die streektaal vroeger speelde in het dagelijks leven. De lezing wordt afgewisseld met muzikale optredens en herkenbare verhalen, liedjes en uitdrukkingen uit de regio. De bijeenkomst aan de Dubbelbeek 24 duurt van 19:30 tot 21:30. Leden hebben gratis toegang en niet-leden betalen €5.

August de Laat met Breng eens een zonnetje. Het Apeldoorns gidsencollectief die organiseren zondag 2 augustus weer wandelingen. De eerste wandeling heet de Lolaan, een allee met allure. De huidige Lolaan was vroeger niet meer dan een kerkenpad. En nu is het een statige laan, een allee, met aan weerszijde een dubbele rij linden. Een laan vol historie met prachtige villa's, bron voor geweldige verhalen. Kortom, de moeite

moeite waard om aan de hand van de gids kennis te nemen van de rijke geschiedenis van deze bijzondere laan. Het startpunt van de wandeling is bij de voormalige Noorderkerk, en dat is aan de hoek Lolaan Piet Jobertstraat, en het begint om 14:00. En dan is er ook nog een centrumwandeling. Maak kennis met de historie van de Apeldoornse binnenstad met haar fraaie winkelpanden uit eind 19e, begin 20e eeuw, met de verwevenheid van de Oranjes met onze historie, en met projectontwikkelaar avant la lettre Hendrik Christiaan van den Hoeve van Oort. We wandelen door de binnenstad en maken een uitstapje richting Oranjepark. En de gids vertelt hoe Apeldoorn van een boerendorp een dorp van betekenis werd. Nou, het startpunt van deze wandeling is Hoek Hoofdstraat, Deventerstraat, voor de juwelierszaak. En de aanvangstijd is om 11:00 en ook nog om 14:00. En de kosten van de wandelingen bedragen €5 per persoon. Je moet wel contant afrekenen bij de gids. En kinderen van 6 tot en met 12 jaar betalen €2.

0: Daniel Loos met Tic-Tac en daarvoor de Beatles with a little help from my friends. En nu gaan we het over iets heel anders hebben. We gaan het hebben over Kidsproof en ik ga daarover praten met Patricia van der Meulen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is eigenlijk Kidsproof?
1: Nou, Kidsproof, dat is eigenlijk een online platform. En daarop verzamelen we eigenlijk alle leuke uitjes voor kinderen. En het is een landelijk platform. Dus als je op onze website kijkt, dan kan je eigenlijk de regio aanklikken waar je woont of waar je misschien op vakantie bent.
0: Oh ja, handig.
1: Ja, en wij hebben dan ik heb dan de regio Apeldoorn-Deventer. En zit Zutphen en een heel stuk van de Veluwe bij. En ja, mocht je op zoek zijn voor een leuk uitje voor met je kinderen of je kleinkinderen, nou, dan hebben wij daar eigenlijk alles verzameld.
0: Ja.
1: En dan hebben wij een uitagenda met allemaal uitjes die bijvoorbeeld op een specifieke datum zijn. Maar we hebben ook de erop uit categorie, waarop gewoon allemaal uitjes die eigenlijk altijd kunnen. Mm. We hebben kidsproof restaurants, we hebben kinderfeestjes, clubjes.
0: Okay.
1: Maar ook heel veel blogs met bijvoorbeeld een lijst met de leukste buitenzwembaden of leuke gratis uitjes.
0: Ja.
1: Dus dat, ja, dat hebben we ook allemaal verzameld voor ouders en grootouders om het gewoon zo makkelijk mogelijk te maken.
0: Ja, ja, ja. Dus dan moet je eigenlijk naar de Kidsproof pagina, denk ik, en dan ja, naar de uitjes, zeg maar, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Dus als je op kidsproof.nl, dan kom je eigenlijk binnen op een landkaart. En dan kan je klikken op de regio waar je op dat moment woont. Nou, wij zitten natuurlijk in Apeldoorn. En dan kan je eigenlijk zo verder kijken met allemaal leuke uitjes in de regio die
0: ja,
1: te doen zijn.
0: Oh, oké. Okay. En kunnen zeg maar organisaties dat aan jullie doorgeven? Of hoe kom jij aan die uitjes en
1: ja,
0: zo?
1: Het is een beetje van allebei. Dus ze geven aan mij door van hey, we organiseren iets. En ik ga zelf ook natuurlijk op zoek naar, naar zoveel mogelijk leuke uitjes. En inmiddels ja, hebben heel veel organisaties die het ook altijd aan mij doorgeven van nou,
0: oh, ja,
1: we hebben dan iets leuks te doen.
0: Ja.
1: Wil je het in onze uitagenda zetten en dan doen we dat.
0: Dan gaat dat zo, ja, ja,
1: ja.
0: En het is nou ja, nu bijvoorbeeld de zomer, hè, heb je dan ook een aantal dingen waar je van zegt, nou, dat is echt leuk als je echt niet meer weet wat je met je kinderen moet doen of je kleinkinderen. Nou, dat is echt iets, hè? Daar mag je eigenlijk niet missen.
1: Nou ja, best wel heel veel leuks te doen in deze regio. Maar bijvoorbeeld wat nu heel leuk is de Muziek Zomer Gelderland. Dat kennen wel heel veel mensen, maar misschien ja, weten ze eigenlijk niet dat er ook een heel leuk familieprogramma is.
0: Aha.
1: Met voorstellingen die echt heel leuk zijn voor kinderen.
0: Ja.
1: Ja, en natuurlijk de tentoonstelling Coda is ontzettend leuk nu met de illustrator van Vos en Haas. Dat
0: ja,
1: is onwijs leuk.
0: Zeker.
1: Nou, een leuk klimbos natuurlijk. Bij Museum Hagedoorns Plaatsen in Epe hebben ze elke woensdag kindermiddagen.
0: Kijk,
1: ook ontzettend leuk om een keertje te doen.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld bij Huis Verwolde en Kasteel Kannenburg hebben ze een heel leuk zomervakantieprogramma. Waarbij er echt heel veel extra activiteiten te doen zijn voor gezinnen.
0: Ja, nou dat klinkt goed.
1: Ja.
0: Als je nu niet zoveel geld hebt, zeg maar, hè?
1: Ja.
0: Zijn er ook dingen voor?
1: Zeker. We hebben ook op onze pagina bijvoorbeeld een blog staan met gratis uitjes.
0: Ja.
1: Gratis zomeruitjes in Apeldoorn-Deventer. Wat bijvoorbeeld een hele leuke tip is de kinderkaravaan van Orpheus. In de laatste twee weken van de zomervakantie dan gaat de kinderkaravaan rond door zowel Apeldoorn, maar ook de dorpen eromheen, zoals Uchelen, Beekbergen, Zutphen en Lochem.
0: Ja.
1: En dan kan je een gratis voorstelling
0: okay,
1: bekijken.
0: Ja.
1: Nou, de Stadsoase is heel leuk om op zondag altijd naartoe te gaan. Het is ook altijd een speciaal kinderprogramma. Bij Coda is ontzettend veel te doen. Wat echt gratis is ook voor kinderen. Dus bijvoorbeeld ze kunnen dingetjes daar maken en ontdekken. Het spelen in VR, gamen. Het is echt van alles te doen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, de uitkijktoren zijn ontzettend leuk om te beklimmen. Het kost helemaal niks. Stadspark Bergenbos is
0: ja,
1: ontzettend leuk voor
0: zeker,
1: kinderen.
0: Ja.
1: Dus het is echt genoeg te doen zonder dat het geld kost.
0: Ja, ja, nee, maar dat is ook natuurlijk wel belangrijk, hè? Want ja, niet iedereen gaat natuurlijk op vakantie. En kan dat eigenlijk bekostigen. En dan is het ook fijn dat er natuurlijk dingen zijn waar kinderen ook gewoon naartoe kunnen. Hè? En
1: ja,
0: dat ze toch een leuk vakantiegevoel krijgen.
1: Zeker.
0: Ja, en jullie doen dit met veel meer mensen. 23 kidsproof regio's zie ik
1: ja,
0: staan over het hele land.
1: Klopt.
0: Ja, dus eigenlijk het hele land wordt bediend met jullie.
1: Ja,
0: Ja.
1: Zeker, ja. Het is ook hartstikke leuk om... We hebben bijvoorbeeld ook leuke tips om juist een uitje in de andere regio's te gaan doen. Want de zomervakantie duurt natuurlijk best lang.
0: Echt zo?
1: Dus het is ook wel leuk om misschien een keer een dagje juist naar Amsterdam te gaan. Of Den Haag, of juist een wat kleiner plaatsje. En dan hebben we ook leuke tips. En het is ook sowieso leuk om eens even te kijken wat er nog meer te doen is in de... Ja, nabijgelegen regio's.
0: Ja, dat snap ik dus. Want dat staat eigenlijk allemaal op die ene pagina. En dan kan je gewoon je regio aanklikken waar jij iets van wil weten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou hartstikke goed zeg. En als jij nou iets moet aanraden op dit moment. Wat zou je aanraden?
1: Nou, wat ik eigenlijk heel leuk vind als het warm weer is... natuurlijk ligt het bospad voor de hand. Maar wat ik ook heel leuk vind is het blote voetenpad in Twello. Dat is buitenpost.
0: Ja.
1: Dat is dan ontzettend leuk en het is best wel veel schaduw daar. Dus dat is eigenlijk hartstikke leuk. En je bent buiten in de natuur. Je kan lekker wandelen. Ja, je wordt natuurlijk helemaal vies, wat kinderen vaak ontzettend leuk vinden.
0: Nou.
1: Dat het een keertje mag. Ja. En er zit een leuke speeltuin bij. En het valt ook heel erg mee in de kosten. Dus relatief laag.
0: Dus dat is echt wel leuk om te doen.
1: Dat was echt een leuk uitje.
0: Ja, ja, nou, een aanrader.
1: Zeker.
0: Nou, je barst waarschijnlijk van de leuke uitjes, maar dit is er één van. En we moeten gewoon naar de kidsproof pagina om te kijken wat er allemaal te doen is. En wat je allemaal kan doen in die vakantie, maar ook daarna. Patricia, ik wil je bedanken voor je bijdrage aan ons programma. En een hele fijne tijd nog. Tot ziens. Dag.
1: Fijne zomer.
0: Doei.

Kim Leon met Kids in America. Ja, we zijn weer al aan het eind van onze matinee van 28 juli. Ik wil Alexander natuurlijk bedanken voor de techniek en het uitzoeken van de muziek. De redactie natuurlijk voor het uitzoeken van alle onderwerpen. En u als luisteraar natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Ik ben er de komende 3 dinsdagen niet, maar ja, daarna wel weer gewoon. Ja, geniet van de vakantietijd, van het mooie weer. En we gaan eruit met Adele, Skyfall. Tot ziens!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe.

de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast.

In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws.

van de tong ingesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu diens standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Danielle's dinsdagavond.

0: Dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: Hey, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Danielle's Dinsdagavond. 7 juli 2026, 6 over 7. We begonnen deze uitzending met Michael Jackson, een Earth Song. En dat is wellicht een beetje een plaat die je niet helemaal aan zag komen. Want over het algemeen begin ik altijd met zo'n lekkere dansklapper op de dinsdag. Om gewoon even de energie eruit te werken. Maar er zit dat stukje in de Earth Song. Wat altijd zo lekker werkt om even de longen uit je lijf te schreeuwen. Dat het eigenlijk een beetje hetzelfde werkt als voor mij een dansklapper. Dat is echt heel typisch. Gewoon lekker de bridge. Dit is dit stuk, zeg maar. Ja, die werkt gewoon heel erg lekker. En heel eerlijk gezegd, ik had hem vorige week erin gezet. Toen we net even lekker die knallen hadden gehad van het weekend ervoor. Het onweer. En dan is deze helemaal fantastisch om tegelijkertijd te draaien. Want het is helemaal één op één lekker de musical. De videoclip afspelen. Ik zit helemaal nog in de musicals. Maakt allemaal niet uit. Wij gaan hier gewoon lekker weer het komende uur goed knallen.
0: Laat alles uit je handen vallen. En ga het komende uur mee. Met Danielle.
1: Ik zit zelf een beetje in wat oudere muzieksfeer, maar misschien heb jij een hele andere smaak vandaag.
0: Dit is Danielle's Dinsdagavond.
1: En dan hoor ik dat natuurlijk gewoon heel erg graag. Ik weet niet zo goed waarom, maar ik zat gewoon weer helemaal in die 80's. Alles wat ik vroeger speelde in GTA Vice City. Ja, GTA 6 is natuurlijk net aangekondigd. Dus speelt in dezelfde stad af. Krijg ik gewoon een beetje de sferen om weer Radio Emotion af te spelen. Maar ja, wat ik zei, wellicht heb jij hele andere wensen. Laat het dan vooral even weten. @DDA-045 op Instagram. En dan vertelde je in de studio 05-540-1978. We hebben vandaag weer een bomvolle show. Nieuws, TikTok-trends, nieuwe muziek. Alles wat je van mij gewend hebt. En veel meer. Dus laat het weten. Welkom bij Danielle's Dinsdagavond.

0: mij helemaal eventjes niet gehoord. Ik ben een beetje de hit aan het overleven. Ik heb het goed druk op werk. Dat moet ik ook zeggen. Maar prima, weet je, overleeft allemaal wel. Ik heb vorige week de laatste musical gehad van het seizoen. Mensen op mijn werk die kennen ook echt mij alleen nog maar als musicalmeisje. En terecht overigens, want ik ben echt de afgelopen tijd naar zoveel dingen geweest. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen die er nog aankomen. En ja, ik zit helemaal in de wereldje. Ik vind het fantastisch. En met de hulp van AI is het nog beter trouwens. Want we hebben vandaag met een groep vriendinnen hebben we een lijst gemaakt met alles wat we wel heel graag zouden willen zien. Heb ik allemaal in ChatGPT geknald. Zeg ik, joh, dit is de lijst die we willen zien. Heb een datum alsjeblieft voor Apeldoorn en Amersfoort. Of een eventuele alternatief. Mocht het zeg maar niet kunnen of niet in de buurt liggen. Of het niet spelen op deze plekken. Nou, krijg je binnen 30 seconden een lijstje. Gedeeld. Wij weten helemaal wat onze agendaplanning wordt voor de komende tijd. Nou, is toch fantastisch. Even tippie van Flippy. Daarvoor wel gezegd hebben dat de gratis versie niet zo goed werkt als de standaard versie.
1: Het is erbij.
0: Maar goed, ook dingen in het muzieknieuws wil ik zeggen. Dat is veel later, maar wel in het echte nieuws. Heftig nieuws overigens, want in het centrum van New York is de omgeving van een flatgebouw ontruimd, omdat het dreigt in te storten. Bouwvakkers melden vanmorgen problemen met de constructie. Volgens de bouwvakkers zijn twee stalen draagkolommen van de gebouwen verbogen. Er is beton losgekomen, glas uit de sponningen gesprongen en enkele van de hogere verdiepingen zakken al door. Het gaat om het voormalig hoofdkantoor van de farmaceut Pfizer. Dat wordt sinds 2024 omgebouwd tot woonruimte. In totaal moeten er 1600 appartementen komen. En het gebouw van 38 verdiepingen op loopafstand van de Times Square stamt uit 1961. Maar dat gaat nu niet zo heel erg goed. Vanwege de zorgen over de constructie zijn enkele naastgelegen panden ook ontruimd, waaronder een hotel en een school met 400 leerlingen. Wordt het verkeer ook omgeleid. Dus, spannend. Houden mensen goed in de gaten. Maar weet je, beter zo veilig, dat is het allerbelangrijkste. Nederland heeft tijdens de NAVO-top in Ankara nieuwe defensie-investeringen samen met bondgenoten aangekondigd. Het gaat om amfibische transportschepen. Ik vind het een moeilijk woord. Vervanging van radarvliegtuig en meer product en onderhoud van Amerikaanse raketten in Europa. Voor de aanschaf van de nieuwe amfibietransportschepen. Ik vind het moeilijk. Help even. En laat ze weten hoe je het zegt. In ieder geval, bij de aanschaf van de nieuwe transportschepen heeft Nederland 1 tot 2,5 miljard euro gereserveerd. Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Schepen worden samen met het Verenigd Koninkrijk aangeschaft en zijn bedoeld om militairen en materiaal te ondersteunen bij operaties op zee en aan land. En daarnaast investeert Nederland samen met 9 NAVO-partners in de vervanging van de oudere AWACS-radarvliegtuigen. Die toestellen die werden gebruikt voor vroegtijdige waarschuwingen en luchtbewaking. En dat wordt nu vervangen. Het is ook voornamelijk natuurlijk een signaal naar Amerika met hallo, wij zijn aan het helpen. Dus geef alsjeblieft ons land niet op, zou ik waarderen. Nou, heel erg fijn. Want het zorgt gewoon anders geen oorlog doen. Nee, gewoon even een idee, hè? Nou, kijk maar wat je ermee doet. Mocht je al vaak rond Antwerpen en Vlaamse gedeeltes van België rijden, dan heb je het wellicht gezien. De verkeersborden, die zijn niet helemaal hetzelfde overal. En dat wekt nogal wat verwarring. Verkeersborden langs de Vlaamse snelwegen die worden namelijk nu ook vernield. Vernieuwd, meldt de Vlaamse wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer van de AWV. De bekende groen-gele afritborden worden verwijderd en ook wijzen pijlen op borden nu boven de rijbaan straks altijd omhoog in plaats van soms naar beneden, zoals nu. De Vlaamse omroep VRT heeft de veranderingen in kaart gebracht. Met de nieuwe richtlijnen wilde AWV de borden beter afstemmen op die van de buurlanden Nederland en Duitsland. Op deze manier wil de wegbeheerder meer duidelijkheid scheppen voor weggebruikers en verkeersveiligheid verhogen. Nou, het is mij eerlijk gezegd nooit opgevallen. Ja, ik ga er ook nooit nu meer achter komen, want het wordt allemaal vervangen. Maar goed, dat was het nieuws in ieder geval. Heb je ook nog iets te melden? Laat even weten. 05-45-1978. En anders kun je me Instagram bericht sturen. @DDA-05. En Dua Lipa heeft hier wel een heel mooi liedje over gemaakt. Over die verkeersborden. Want het is een end of an era. zo eerlijk. Straks

Whitney Houston. I wanna dance with somebody. En daarvoor hoorde je nog Dua Lipa met End of an Era. De TikTok-trend, de plek waarin ik jou eens even ga vertellen wat er allemaal hip en happening is op de TikToks. Nou ja, en je weet het, op het moment dat de Nederlandse artiesten zoals een Bankzitters of een Roxy Dekke of een Antoon uitkomt, een nieuwe muziek uitbrengt, dan weet je eigenlijk al wel vrij snel, dit gaat gigantisch meegenomen worden in alle TikToks. Ja, het is nou eenmaal wat het is. Een paar weken geleden was dat natuurlijk met de Bankzitters en Multimiljonair. Maar dat vind ik niet zo erg. Want nu ben ik een multi-multi-multi-miljonair. Een multi-miljonair. En in dat refreintje, daar heb je ja, de Bankzitters. Dat zijn 5 gasten die al een hele tijd YouTube-video's maken. En dat doen ze onwijs goed. Het is hele leuke content om naar te kijken. Maar toen dachten ze op een gegeven moment een paar jaar geleden, joh, hey, weet je, ik ga muziek maken. En dat doen ze fantastisch. En een daarvan is ook het vriendje van Roxy Dekker. En Roxy Dekker gaat natuurlijk ook keihard. En hij zingt in dit liedje ook specifiek over Roxy Dekker. Want ja, moet je even op de tweede zin letten hier. Schat, ik ben een multi-multi-multi-multi-multi-miljonair. Mijn meisje is dat ook, want ze is een superster. Nou, en heb je even een goed bruggetje naar een nieuwe liedje van Roxy Dekker. En laat dat nou precies de TikTok-trend zijn van deze week. Roxy Dekker en Superstar.

0: Bruno Mars. Risk It All. En daarvoor hoorde je de TikTok-trend van deze week. En dat was Roxy Dekker met Superstar.
1: Zeg Danielle, heb je eigenlijk nog nieuwe muziek meegenomen?
0: Wie wie, ik heb muziek meegenomen. En het is hele leuke muziek. Tenminste, dat hoop ik. Want het is... Ja, ik heb er twee eigenlijk. En allebei wel van vorige week. Deze week, ja, ook leuk. Ga ik even langs. Ik laat het even horen. Kun je bij het koffiezetapparaat even opscheppen over hoe leuke nieuwe liedjes je allemaal hebt gehoord. Maar de volledige, die kwam eigenlijk van vorige week. Want daar kwam net iets meer mijn voorkeur vandaan. Maar bij deze, de Opposites, hebben een nieuw liedje. Feestje op mijn graf, heet die.

Dan wordt het ineens een hele internationale song. Maar goed, allemaal niet de plaat die ik volledig aan je wil laten horen. Dat is namelijk de nieuwste van Benson Boone, The Time of My Life. En daarna de nieuwste van Gracie Abrams, Look at My Life. Nou, allemaal levensliedjes, zoals je het hoort. De eerste is dus deze van Benson Boone, Time of My Life.

0: Gracie Abrams met Look at My Life. En daarvoor hoorde je Benson Boone met The Time of My Life. Nou, een hele hoop live platen gehad. Maar ja, dan gaan we lekker door naar het volgende plaatje. Wat altijd een van mijn favorieten is. Want die stop ik altijd lekker in een koffer.
1: Hoorde je dit nummer ooit op deze manier? Deze zo rustig?

heb net die ene versie van Roxy Dekker al gehoord. Ja, en dan heb je nu eentje. Dat is een cover, tenminste. En er worden samples gebruikt uit het liedje van Jamelia. Volgens mij komt dit uit 2002, even uit mijn hoofd. Van Superstar. En mocht je denken, nou...

En ja, dat is ja, echt wel een beetje een liedje van mijn generatie. Die vinden dat helemaal fantastisch. Die hebben het wel vaker nog voorbij horen komen. En dat dachten in ieder geval Ideally, Ronnie Flex en Frenna ook samen. Wellicht heb je hem al eens voorbij horen komen op de radio. Want nou ja, hij is best populair. En dat is nou precies ook de titel, Popular. En daarbij ook de sample song van deze week.

Harry Styles. En American Girls. En daarvoor hoorde je de cover van deze week. Popular. Van Ronnie Flex, Frenna en Ideally. En aangekomen bij het muzieknieuws. Want ook in de muziekwereld gebeurt het een en ander. Zo heeft Beyoncé haar fans verrast om na 2 jaar ineens weer met muziek te komen. Ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Zangeres bracht zaterdag het nummer Morning Dew Donk uit. Het nieuwe nummer van de 44-jarige Beyoncé maakt deel uit van de heruitgave van B-Day. De jubileumeditie van haar tweede studioalbum. Dat meldt haar entertainmentbedrijf Parkwood Entertainment. In een verklaring aan onder meer US Weekly. Het album B-Day verscheen 20 jaar geleden. En daarom staan hits als Irreplaceable en Deja Vu. Voor Morning Dew werkte Beyoncé samen met Pharrell Williams en The Dream en The Darius Dixon. Nou, en de laatste keer dat de zangeres nieuwe muziek uitbracht was alweer in 2024. En dan weet je waarschijnlijk nog wel, want toen was er ook een hele rel omheen, want ze bracht ineens een country album uit. Nou, het is alweer zo lang geleden. 2 jaar. Bizar. Niet helemaal door. Andere artiest die twijfelt om er in ieder geval mee te gaan stoppen, dat is Anouk. Ze twijfelt of ze nog muziek wil maken, want de 51-jarige zangeres laat op Instagram weten dat ze bezig is met het opnemen van haar voorlopig laatste album. Volgens Anouk is het niet meer realistisch om ieder paar jaar een album op te nemen. Ze draait de laatste jaren alleen maar verlies op het maken van albums en daar is geen ruimte meer voor, schrijft ze. Dat dwingt haar tegelijkertijd om beter na te denken over de lange termijn.

zijn. Mocht ik ooit nog een album willen maken, zal dat op een andere manier moeten. Zo is het volgens de Nobody's Wife zangeres een optie dat mensen die graag nieuwe muziek zouden horen vooraf geld overmaken. Mocht ik dan een jaar later laten zien dat het financieel genoeg is om een album te maken, zal ik dat zeker doen. Ik heb hier een mening over, maar maakt niet uit. Madonna die heeft haar album dus uitgebracht, de laatste, The Confessions 2. Dat is nu al een succes. En dat komt voornamelijk omdat ze er alles aan gedaan heeft om lekker de marketing op te schroeven. De zangeres gaf verrassingsoptredens, nam een korte film op en maakte zelfs reclame via de gay dating app Grindr. En onder fans van Madonna werd het nieuws dat ze werkte aan een opvolger van het succesalbum Confessions on Dance Floor 2005 met open armen ontvangen. De plaat waar hits als Hang Up, Sorry en Jump op staan, wordt gezien als een van haar beste albums. Voor de opvolger Confessions 2, die vrijdag verschijnt, afgelopen vrijdag was, dook de 67-jarige popster opnieuw de studio in met Stuart Price. En met wie ze ook de plaat maakte in 2005. Nou, en ik liet net al eventjes wat horen. Er staan best wel toffe dingen op, hoor. Zo heeft ze samen met Sabrina Carpenter natuurlijk een plaat opgenomen. Carpenter ken je van Espresso, Man Child, Please, Please, Please. Is echt, denk ik, een van de grootste op dit moment. En dan is het ook wel heel slim om daar gewoon lekker nu mee samen te werken. Briljante actie. In ieder geval, is het wel een reden om straks nog even volledig te draaien. Maar, ik heb nog één dingetje. Avril Tros die beslist uiterlijk begin september over de deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Bekendmaking van woensdag dat Canada in 2027 mee gaat doen, verandert daar niets aan. Onze beslissing volgt eind augustus. Begin september, dan zullen we daar ook over communiceren. Deelname van Canada heeft daar niets mee te maken. Nederland ontbrak dit jaar namelijk al op het Songfestival podium. De Avril Tros zendt normaal gesproken jaarlijks een artiest om Nederland te vertegenwoordigen. Maar zag daar vanaf toen de organisatie van het festival besloot dat Israël mee mocht doen. Voor de omroep was de deelname van Israël niet te verenigen met de acties van het land in Gaza. Avril Tros sprak van ernstige humanitaire leed en Gaza en de onderdrukking van persvrijheid. Ook Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië zagen daarom ook dus af van de deelname. En of dat dit jaar dan anders gaat zijn, tenminste voor volgend jaar, daar horen wij van de Avril Tros zelf pas in september meer over. Daarmee is dit ook gelijkertijd het einde van deze Danielis dinsdagavond. Volgende week ben ik er zeker weer. Heb jij specifieke wensen? Laat het dan vooral even weten. Dat kan allemaal of nu nog 3 minuten naar 05541978. Of je stuurt even een lekker berichtje via de Instagram. @DDA_05. En luister even voor volgende week ook dat Confessions album. Ik ga in ieder geval er nu eentje, de grootste hit wat mij betreft, groot fan van Sabrina Carpenter, in ieder geval draaien. Bring Your Love. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie week van. Tot volgende week. Adios.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Welkom luisteraars, fijn dat u weer heeft ingeschakeld voor een uur amusant harmonie, fanfare en brassmuziek. En een volgend uur misschien ook wel de Beumische en de Egelander muziek. Het amusant zendt uit via RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. Het thema van deze uitzending is International Friendship Day. De Internationale Dag van de Vriendschap in 2026 valt op donderdag 30 juli. En deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Het doel is om vrede en vriendschap tussen verschillende culturen te vieren. En wat is het doel van die dag? Vrede stimuleren. De Verenigde Naties starten deze dag om te laten zien dat vriendschap helpt om vrede te brengen in de wereld. En verbinding zoeken. Mensen worden aangemoedigd om bruggen te bouwen tussen verschillende landen en gewoonten. En hoe kan je het vieren? Stuur een bericht. Laat je vrienden weten dat je aan ze denkt met een lief appje of een kaartje of een telefoontje. Maak tijd voor elkaar. Spreek af voor een kop koffie of ga samen lunchen of samen naar een mooi concert toe. Wees aardig, geef een compliment aan iemand die je waardeert. Allemaal items voor Internationale Friendship Day. En wat ook heel erg vriendelijk.

Verbindend is, dat is natuurlijk de muziek, hè? We zijn begonnen met de Alte Kameraden van Karel Tijken, gespeeld door de Koninklijk Militaire Kapel, de Nederlandse Marine. En ja, Alte Kameraden past uitstekend bij dit thema, maar ook het volgende titel past er heel goed bij, Friends for Life van Dave Stafford. En die wordt gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel van de Nederlandse Luchtmacht.

Hymne aan die Freundschaft, dat is een mooie titel van Kurt Gebel, gespeeld door een politiemuziekkorps Baden-Württemberg.

Ja, en voor de vrienden zijn, elkaar helpen in vrolijke en in verdrietige momenten. Dat is toch het mooiste van de vriendschap. That's what friends are for. Van Bert F. Babarach en Carole Bayer Zaga. Dat zijn de originele componisten. En het wordt hier mooi vertegenwoordigd door de kleine kapel Vira Blech.

Ja, en als ik voor de oudere luisteraars de volgende twee namen horen van componisten en muzikanten, zangers, dan leggen zij natuurlijk uiteraard meteen een link naar die beroemde topband uit het verleden. Dan heb ik het over Anderson en Olvanius, ja, van ABBA. The Way Old Friends Do, die komt uit hun pen. Het arrangement is van Martin Scharnagel en het wordt hier gespeeld door het Heeresmuziekkorps uit Ulm.

MacArthur Park werd door Jimmy Webb geschreven en gecomponeerd in de zomer en najaar van 1967 en was bedoeld als deel van een cantata. Webb schreef deze cantata op verzoek van producer Bones Howe voor de groep The Association. Maar de groep keurde het af. De inspiratie voor het lied lag in een relatie van Webb en de beëindiging ervan met Suzy Horton. Zij trouwde later met Robert Ronstadt, een neef van zangeres Linda Ronstadt. MacArthur Park in Los Angeles was de plek waar de twee af en toe afspraken voor de lunch en samen een prettige tijd doorbrachten. In die tijd, midden 1965, werkte Horton bij een verzekeringsbedrijf waarvan de kantoren bij het park stonden. Webb en Horton bleven echter bevriend met elkaar en het lied werd later ontdekt door Richard Harris, die zijn versie bij de popwereld introduceerde. En via de popwereld komt het ook bij de blaasmuziek terecht. Luister naar MacArthur Park, hier gespeeld door Polizeimuziek Baden-Württemberg. Het adres is van James Kennedy. Arrangement van James Kennedy. En bijna aan het einde van het lied nemen we even contact op met Gert Hop. Hij gaat ons iets moois vertellen. Tot straks.

0: Ja, en dan geloof ik dat ik Gert Hop aan de telefoon heb. Goedenavond.
1: Goedenavond, ja. Met Gert Hop.
0: Ja. Gert, wil je eens introduceren bij de luisteraars wie je bent? Wij kennen elkaar uiteraard, maar voor de luisteraars, wie ben je en waarvoor bel je?
1: Ik ben Gert Hop en ik ben lid van de Koninklijke Academie Apeldoorn, kortweg de KSH. En ik zit daar in de PR. Mm-hmm. En ik wilde graag een oproep doen aan muzikanten, aspirantmuzikanten en oud-muzikanten uit de regio Apeldoorn.
0: Ja.
1: En dat gaat om het weekend van 28 tot en met 30 augustus. Dan is Apeldoorn als satellietstad van het nieuwe cultuurseizoen met onder meer muziek, theater, dans en beeldende kunst. En in dat kader van de opening organiseert ons orkest op zondag 30 augustus een mini-play-in voor alle muzikanten, aspirantmuzikanten en oud-muzikanten uit de regio Apeldoorn.
0: Uh-huh.
1: En deze mini-play-in die wordt gehouden in de Grote Kerk aan de Loolaan.
0: Ja, vanaf hoe laat?
1: En dat de deuren zijn open vanaf 1300 uur en de play-in begint om 1330 uur.
0: Ja.
1: Tot ongeveer 16.30 uur. En daarna zal er een afsluitend concert zijn van de ingestudeerde muziekstukken.
0: Ja.
1: En het mooie hiervan is dat de gehele repetitie vanaf 1300 uur is toegankelijk voor het publiek.
0: Aha.
1: Dus het publiek kan proeven hoe op die middag een orkest repeteert en wat het resultaat daarvan is.
0: Ja, en mogelijk dat hen dat inspireert om ook oud-muzikanten om dan het instrument weer eens een keer op te pakken.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. En tot wanneer kunnen zij zich opgeven?
1: De muzikanten kunnen zich opgeven tot en met 2 augustus. Dus dat is al wel kort dag. Voor het publiek maakt niet uit. Het publiek kan gewoon naar binnen lopen. Is altijd vrij toegang op die middag.
0: Ja.
1: De muzikanten moeten zich even opgeven in verband met aanschaffen van muziek.
0: Ja, nu is 2 augustus, dat is zondag, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. En onze uitzending van Apeldoorn, dinsdagavond, die wordt altijd op zondagavond via de radio nog op Voorst Veluwezoom uitgezonden. Is het ook heel erg als ze dat maandagmorgen doen?
1: Nee hoor, dat moet wel mogelijk zijn.
0: Ja.
1: Dat moet wel mogelijk zijn. De inschrijfkosten zijn voor de muzikanten trouwens €5.
0: Ja.
1: En dat kan via de website van ons orkest. Dat is www.ksh-apeldoorn.nl.
0: Ja.
1: En als men daar naartoe gaat, dan komt men op de landingspagina en dan kan men zich aanmelden.
0: Heel mooi. En publiek kan zich gewoon op die zondag 30 augustus... Ja, 30 augustus.
1: Ja, zondagmiddag 30 augustus. Ja, klopt.
0: Ja, die kan zich gewoon melden bij de Grote Kerk. Vrije toegang.
1: Ja, en die toegang is gratis.
0: Ja, prima. Nou, ik hoop dat het veel oplevert. En misschien zelfs staat daar nog weer mooie muzikale vriendschappen uit ontstaan.
1: Ja, dat hopen we wel. Daar gaan we ook een beetje van uit eigenlijk.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Fijn dat je alles nog eens hebt willen vermelden. Ik hoop dat we het nog even op onze website kunnen vermelden. Ook in ieder geval ook voor het bezoek aan de Grote Kerk, voor de bezoekers. We zullen de webmaster eventjes vragen of die dat voor me kan.

0: elkaar krijgt.
1: Nou, dat zou helemaal mooi zijn.
0: Heel fijn. En mocht er weer eens een keer zijn, meld u gerust. Hè. Wij zijn daar voor alle muzikanten, voor alle bezoekers en voor alle blaasmuziekliefhebbers.
1: Is goed, gaan we doen.
0: Ja, dag.
1: Dag.
0: We vervolgen met New Friends. Dat past heel mooi bij nieuwe vrienden, bij zo'n play-in om nieuwe vrienden ook te krijgen. Het is een compositie van Pavel Stanek en gespeeld wordt het door Polizeimuziekkorps Baden-Württemberg.

Ja, en dat muziek maken in een orkest spelen, dat zeer verbindend is en vrienden schept. Dat hebben we de afgelopen periode eigenlijk heel goed kunnen zien. Als je de ontelbare filmpjes die langskomen over de Nijmeegse Vierdaagse, maar toch diverse formaties, muziek, acte de Brassans gaven tijdens die wandeling. De kapellen, de muziekkorpsen, de dweilorkesten, noem maar op. Zij waren allemaal present bij dat vierdaagse evenement. En ook de vierjaarlijkse World Muziek Contest in Kerkrade. Ja, muzikanten van over de hele wereld. Eigenlijk niet alleen om daar een mooie eretitel weg te halen, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten, om elkaar dingen uit te wisselen en om vooral samen muziek te maken. En het is dan ook heel mooi dat mensen kunnen ervaren hoe zo'n concert eigenlijk samen moet spelen. De muzikanten die het samen moeten doen om daar überhaupt een concert neer te zetten. En ik las laatst een interview van iemand en die vergeleek het eigenlijk ook een orkest met een voetbalelftal. Want ook een voetbalelftal, niemand is een einzelganger. Ze moeten het met z'n allen doen. Vaak minimaal 11 om te kunnen scoren. En daar is ook een mooie titel van. 11 Freunde. Het is een arrangement van Heinz Briegel. Het wordt gespeeld door Polizeimuziekkorps Rheinland Pfalz. En het staat op een album, Arena of Music. En in dat album allemaal titels die eigenlijk een beetje gerelateerd zijn aan de voetbal. Maar luister naar hun 11 Freunde.

Colored Moments, dat is de volgende titel van Manfred Honnetslager, gespeeld door Tronsinger Trumpets. En ja, wat is er dan mooier dan elkaar vrienden te ontmoeten? Dat zijn toch altijd ook hele kleurrijke momenten. Colored Moments, hier gespeeld dus door Tronsinger Trumpets.

Ja, en de volgende titel die is heel bekend bij hem voor de Eagle en de Pumice muziekstijl. Maar ook inmiddels bij de Havara muziek. Vooral ook in Duitsland, Oostenrijk wordt het veel door Bundesmuziekkapellen gespeeld. En dan heb ik het over de mooie titel van Freund zu Freund van Martin Scharnagel. Dat is de trompetist en leider van de groep Vira Blech. En van Freund zu Freund wordt hier gespeeld door de grote muziekkapel Bundesmuziekkapelle Elmau.

Ja, en dan de volgende titel is Zwei Weggefährten. Dat is een solo voor tenoren, gespeeld door Stefan Hütter. En ja, wat betekent Zwei Weggefährten? Dat betekent in het Nederlands twee metgezellen, twee reisgenoten of twee strijdmakkers. Het is een Duitse uitdrukking die twee personen omschrijft die samen een weg afleggen. Weggefährten. Dat is het meervoud van metgezel, reisgezel, kameraad, op de levensweg of tijdens een reis. En letterlijk twee mensen die samen wandelen of reizen. En figuurlijk vrienden, collega's of partners die lange tijd samen een doel nastreven of lief en leed delen. En de kapel die hem op cd gezet heeft, dat is die Schetzachtalen uit Baden-Württemberg van hun eerste cd Next Generation, Ein Traum lebt weiter. En die zes van die muzikanten van die opgerichte kapel in 2025, die hebben jarenlang deel uitgemaakt van Anton Gellen en zijn Schetzachtalen blaasmuziek. Maar nadat die in 2023 gestopt zijn, vonden deze zes muzikanten toch dat zij verder moesten gaan. En ze hebben dus een hele nieuwe kapel weer opgericht, die Schetzachtalen, ongeveer 20 muzikanten. Luister naar hun Zwei Weggefährten.

Ja, onze technicus die gaf al aan dat het uitzending er alweer op zit. Ja, waar blijft dit tijd? Dank u voor het luisteren. En hopelijk luistert u ook naar het tweede uur van Amusant. Want dan heeft onze technicus vanavond zijn debuut. Hij mag eindelijk na vele weken dat hij het op het verlanglijstje heeft staan, mag hij LP's gaan draaien. Luister naar die uitzending. Want we hebben prachtige LP's van het concert van Ernst Mosch en die Originaal Egelander uit het oude LP-archief gehaald. Dank u voor het luisteren en nu verder met 2 weken verder.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
3: Uit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Amuzant.

Ja, luisteraars, we zijn begonnen met het amusante harmonie. Nee, amusante Ingelende Bumische muziek. Mijn naam is Rita Elgave, samenstelling en presentatie. En dit is amusante uitzending van Radio RTV Apeldoorn en Voorst Veluwezoom. We zijn begonnen met de Radetzky Mars van Strauss, Vater, een bearbeid door een arrangement van Meinkop. En het komt van Ernst Mosch en zijn originaal Egelander muzikanten. En dit keer, deze avond, van een LP. Want onze technicus Mark die had heel graag de wens om eens een keer LP's te draaien. Nou, wensen moet je vervullen. Dat is altijd het mooiste van wensen. En we hebben dan ook uit het archief die hele oude LP's van Ernst Mosch gehaald. We gaan nu verder met het volgende titel, Las Mini Alain, een polka van Milan en Weinkopf, gezongen door Ernst Mosch en Frans Boemerle.

luisteraars. En u hoorde het misschien ook al. Er komt een brom die mee galmt met de muziek. Wij vinden dat niet zo mooi. Dus we stoppen even. We stoppen voor deze keer even met die LP's. En we gaan weer over tot de normale wijze waarop we muziek presenteren. Maar we blijven wel doorgaan met Ernst Morsen, de originale Egelande muzikanten. Zo schakelt Mark nu in de Feuerwehrmars van Jaroslav Jankovic.

Ja, en we gaan gewoon weer verder met de CD spelen. Zo. De CD Wir laden ins Festzeltein van Ernst Mosten, de originaal Egelander muzikanten. Dat was dus het eerste nummer van dit album Feuerwehrmars. En we vervolgen met Schöne Stunden Walzer van Václav Hayek.

Ja, en wat is nu het mooiste lied van de wereld? Daar zal ieder een verschillend antwoord op hebben. Want ja, het mooiste lied van de wereld, we weten het niet. We hebben wel hele wereldwedbewerben, wereldtitels die behaald worden. Maar echt het allermooiste lied van de wereld. Ja, dat zijn er weer velen, want dat is voor ieder verschillend. Maar Bedrich Ondrasek, die denkt er het zijn ervan. Hij componeerde dat schönste lied der welt, weer een wals. En het wordt weer gezongen door Helga Reichel en Ernst Mosch en gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egelander muzikanten.

wisten trouwens dat in Tsjechië, waar veel Egelende Böhmische muziek vandaan komt en ook veel gecomponeerd is, dat daarbij, als de concerten plaatsvinden van deze muziekstijl, dat daar dan ook heel vaak bij gedanst wordt. Ja, dat is de dans, de polka, de wals, dat hoort gewoon bij die muziek. Wij in Noord-Europa, maar ook Duitsland, Oostenrijk, zie je dat eigenlijk nog maar zelden dat er gedanst wordt op de muziek. Maar Jaroslav Skrabada, die heeft een mooie titel geschreven, Jana tanst.

De volgende titel wordt ook weer gezongen door Helga Reichel en Ernst Mosch. Ja, en wie was Helga Reichel? Helga Reichel die volgde in 1986 Barbara Rosen op, die eigenlijk op veel te jonge leeftijd overleed. En Helga Reichel nam dus haar plaats in. Ze zong vele bekende duetten met Ernst Mosch en trad ook in talrijke televisieshows op. En ze schreef ook liederen voor het orkest. En ze stierf op 9 september 2024. Ook de volgende titel wordt dus door haar gezongen. Freudig und die Welt ist dein van Alois Aus. En de tekst van Helga Reichel. Hier dus gespeeld door Helga Reichel und Ernst Mosch.

Ja, en de volgende titel, dat is ook een hele mooie titel als je zo'n uitnodiging krijgt. Heute laden wir ins Festzelt ein. Vandaag krijgt u een uitnodiging om naar de feesttent te gaan. Het is geschreven door Ladislav Kubus, Helga Reichel en Ernst Mos. En het wordt hier weer gezongen door Helga Reichel en Ernst Mos. En het gespeeld door Ernst Mos en zijn originaal Egelander Muzikanten.

Ja. Wilt u weten waar ook nog meer van die mooie feestenten zijn? Houd de social media dan in de gaten. Kijk op www.polkafest.nl en op www.klankwijzer.nl/agenda. Maar ja, dan weet u waar de concerten spelen. De volgende titel, dat is een Rozenblütenwalzer van Antonín Borovička. En het is een instrumentaal stuk.

Alte Freunde, dat is een compositie van Slava Tasuk en Ernst Mos. En het wordt weer gezongen door Helga Reichelt en Ernst Mos. En gespeeld door Ernst Mos, het originaal Egelander Muzikanten.

Doe schöne spraak. Dat is een traditionele volkswijze. En hier een arrangement van Ernst Mosch. En de zang is ook van Ernst Mosch. En gespeeld door zijn orkest. De Originaal Egelander Muzikanten. Doe schöne spraak.

Einsam gehe ich door die Straße. Dat is weer een mooie wals van Jaroslav Marek. Dus gespeeld door Ernst Mosch en die originaal Egelander muzikanten.

Ja, en naast vele polka's en walsen die Ernst Mosch gespeeld heeft en ook gecomponeerd, staan er ook marsen op zijn repertoire, of stonden moet ik zeggen. En eentje uit de pen van Ernst Mosch, dat is de Böhmische Mars.

Jugendzeit, schöne Zeit. Dat is toch ook wel heel mooi, hè? De jeugd, dat is een mooie tijd. Tenminste, kan het zijn. Voor sommigen helaas niet. Het is een volkswijze. En het wordt hier weer gespeeld door Ensmos, onze Egelander muzikanten.

Ja, zo schön kann nur die erste Liebe sein. En dat is de volgende titel. Maar ja, soms is de tweede of de derde liefde ook wel heel mooi. Alois Meusner was de componist met Frans Boemerol en tekst van Gerald Weinkopf.

Ja, dan zit onze uitzending er alweer bijna op. We gaan nu nog verder met De Week Zurück van Ernst Mosch en Frank Pleijer. Kijk op onze website amusante.info. Daar komt vanaf in de loop van de woensdag de playlist nog op te staan. Volg ons op Facebook, Amusant, want daar wordt ook regelmatig het een en ander gepubliceerd. En u kunt natuurlijk ook kijken op de website www.polkafest.nl, want daar staan vaak Beumische, Merische concerten op en festivals. En op www.klankwijzer.nl/agenda, daar staan ook heel veel concerten genoemd, want ook in de zomerdag gaat dat door. En ook in Apeldoorn en regio gaan straks de concerten ook weer allemaal beginnen. Dus hou de socials in de gaten. Hou onze radio in de gaten. Want regelmatig vermelden wij ook agenda's. Heeft u als kapel wat te melden? Neem dan contact met ons op via contact@amusante.info. En u kunt ook uw interview geven in onze uitzending. Of misschien zelfs een keer bij ons in de uitzending te gast komen. En dan onze technicus gaan we weer bedanken. En u luisteraars, bedankt voor het inschakelen. En we gaan nu De Week Zurück. Want wij gaan dadelijk weer naar huis. Bedankt voor het inschakelen. Tot de volgende week. Dag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigde de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst Justitiële Inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne.

0: op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Schouten bij Nacht.

Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn. Hun albumtitels zijn allemaal in het Noors. Het laatste album heet Gatverso. Maar ze zingen wel in het Engels. Ties of Blood hoorde je als opener van Schouten Benacht. De band heet Sake overigens. Schouten Benacht, een uurtje rock'n'roll zoals je dat gewend bent. Met natuurlijk de vaste onderdelen. Zo gaan we 25 jaar terug in de tijd. Voor de Killer Classic, dan komen we uit bij het album Throttle Junkies van de band.

Soil. En daarvan hoor je zometeen She. In de oerknal nog even terug naar, 2 jaar terug, maar The Dark Element. Het album heet The Dark Element, het nummer heet The Dark Element. En in de showcase zijn we toe aan de derde week van Three Doors Down. The Better Life komt uit het jaar 2000. In de derde week Down Poison. The Rock 13, voor de eerste week op de nummer 1 positie. Bad Wolves and Killing Me Slowly. En Saint Asonia komt nieuw binnen. Zij hebben het over The Hunted, doen samen met Sally Erna van Godsmack. En verder hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Blacktop Mojo. I Can't Sleep.

uit Denemarken, de Pretty Maids. Gaan al een aantal jaren mee, eigenlijk over de jaren 80. Hebben ook iets gedaan met Alice Cooper volgens mij lang geleden. En je hoorde Serpentine en daarvoor Blacktop Mojo. Ook zij hebben een nieuw album uit, het Under the Sun. Een album waar geen slechte nummers op staan. Dat kunnen maar weinig bands zeggen. Blacktop Mojo doet het al voor de tweede keer. Je hoorde Can't Sleep. We gaan weer terug in de tijd voor de Killer Classic. Ik zei 25, maar we gaan 20 jaar terug in de tijd. 1999. Killer Classic. De originele zanger is er uiteindelijk weer bij van de band Soil. En daar ben ik blij mee. Ik heb ze twee keer live gezien. Throttle Junkies komt uit het jaar 1999. Daar staan hele lekkere nummers op. Maar dit is toch wel wat mij betreft de beste.

zijn afkomstig uit Orlando, Florida. Sleeping with Sirens is alweer toe aan hun zesde album. How It Feels To Be Lost, zo heet het album. Daarvan hoorde je Agree To Disagree. En daarmee voorgingen we 20 jaar terug in de tijd naar het album van Soil. Het debuutalbum van Soil. Throttle Junkies, ik zei het al, de zanger zou een tijdje de band verlaten. Hij zou met Drowning Pool in de jaren 7 gaan zingen. Maar is inmiddels weer terug. Brian McCombs, en daar ben ik heel erg blij mee. We zijn toe aan de Rock 13, de nieuwe binnenkomer, dat is deze. Nummer 1 hoor je straks, Bad Wolf and Killing Me Slowly. En de nieuwe binnenkomer is Saint Asonia uit Canada. De band van Adam Grontje, ex-Three Days Grace, is The Hunted.

management van deze band is hetzelfde management als Five Finger Death Punch. En dat kun je een klein beetje horen. Bad Wolves, ze zijn toe aan een tweede album. Nation, zo heet het tweede album. Daarvan hoor je Killing Me Slowly. Ze staan voor de eerste week de nummer 1 positie van de Rock 13. En de nieuwe binnenkomer is van Saint Asonia. Samen met Sully Erna van Godsmack, The Hunted. Niet alleen Sully Erna doet mee op het nieuwe album. Ook Sharon van den Adel, onze eigen Sharon van Within Temptation, doet daar een nummer. We gaan weer terug in de tijd. Een debuutalbum, niet zo heel ver terug. 2 jaar terug, dus terug naar 2017. Wat wil je mee?

We gaan kijken naar een debuutalbum van een Finse heavy metal band. Dat heet The Dark Element. Het album heet ook The Dark Element. En het liedje, ja, het kan bijna niet anders, heet ook The Dark Element. Ze hebben een nieuw album uit. Ik dacht, we gaan eens even kijken. We gaan 2 jaar terug in de tijd kijken naar hun debuut. Dit is The Dark Element.

vandaag in Schouten Benacht. Work of Art komt uit Zweden. Be the Believer. Daarvoor hadden we The Dark Element. Is natuurlijk de band van Annette Olsson, onder andere. Die kennen we natuurlijk van Nightwish in de tijd van voor Floor Jansen. Zij heeft een nieuwe band, The Dark Element. De Oeknal was inderdaad het debuutalbum. Ook het The Dark Element heet het album. En dat nummer heette ook The Dark Element. En in The Dark Element niet alleen ex-leden van Nightwish, maar ook van Sonata Arctica. En als we dan toch in Finland zijn, dan komen we bij een andere band uit. Die gaan ook al een heel tijdje mee, hoor, kan ik je vertellen. Ik bedoel, volgens mij 1990 opgericht. De 69 Eyes en ze bestaan nog steeds. Ze hebben een nieuw album uit. Ik ga zo kijken hoe het heet. Ik heb het wel, maar ik ben de titel even kwijt. Maar goed, dat heb je soms, hè. De 69 Eyes maken hele lekkere herkenbare muziek. Dit is van het nieuwe album, Black Orchid.

0: De band Vega komt binnenkort, het nieuwe jaar, misschien bij 2020, met een nieuw album. Ze gaan ook op tournee. In de tussentijd hebben ze een nummer uitgebracht wat nog niet eerder uitgebracht was, maar wel eerder opgenomen was. Under the Sun hoorde je. En daarvoor de 69, als ik zei, kan niet komen op het nieuwe album. Het heet gewoon West End. Ik heb meerdere keren al een nummer daarvan gedraaid. Dit keer hoorde je Black Orchid. En ik dacht van, dat heb ik eerder gehoord. Het lijkt een heel klein beetje op een Perfect Circle. Althans sommige tonen van het intro daarvan. Maar ik vind hem daarom niet minder mooi hoor. Dat zeker niet. Black Orchid hoorde je van de 69 Eyes. Brengt ons voor de laatste keer terug in de tijd. En daarin gaan we 19 jaar terug in de tijd. Dan gaan we dus naar het jaar 2000.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat altijd één album centraal. Daar draaien we dan vier nummers van. Waarom vier? Ik weet het eigenlijk niet. Ik had er ook drie kunnen kiezen. Maar ik vind het gewoon leuk om vier nummers te draaien. Dat is eigenlijk wel een maand, hè? Vier uitzendingen. Dat denk ik haast wel. Dit keer staat het in het teken van de band Three Doors Down. In 2000 brachten ze het album The Better Life uit. We gaan toe aan de derde week. In de derde week deze. Die heet Down Poison.

de vaste puzzel die mij allemaal even niet helemaal zeker weet. Want het is natuurlijk een origineel van Bryan Adams. En Joran Lander heeft een classic rock covers album opgenomen. Dus ze is nog niet uit, maar gaat binnenkort uitkomen. 24 januari van het nieuwe jaar. En ik ben zelf niet zo gek op artiesten die een cover doen. Het is maar zelden beter dan het origineel. Deze komt absoluut in de buurt. En voor Joran hadden we natuurlijk Three Doors Down van het album The Better Life in de showcase. Waren we toe aan de derde week van dit album uit het jaar 2000. En je hoorde Down Poison. Brengt ook een einde aan dit programma. Heel veel bands uit Scandinavië, Zweden en Finland. En dan denk je, Leaves Eyes is gothic rock. Dat komt ook uit Scandinavië. Niets is minder waar. Ze komen gewoon uit Duitsland. Ook zij zijn onderweg met een nieuw album. Gaan binnenkort wat meer van draaien. We sluiten af met Black Butterfly. Ik dank u nu voor het luisteren. Ik hoor je graag volgende week weer. Eddie@schouten bij nacht.net. Het e-mailadres voor jouw suggesties.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij...

homomonument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon.

0: en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. Redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws.